0: Ook uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer. Stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl.
1: That's weird. A song called Another 45 Miles to Go.

uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer, stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van FC Groningen. En Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij het, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, dat hij heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Volgens Ozon brak brand uit in een logistiek centrum in de regio Krasnodar. Daarbij vielen geen gewonden. De gouverneur zegt dat bij droneaanvallen in dezelfde regio ook een kinderopvang is geraakt. Daarbij zouden twee kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft nog niet gereageerd op die claim. Het land voerde wekenlang aanvallen uit op de grootste Russische webwinkel Bulberries en heeft het sinds kort ook gemunt op Ozon. Volgens Oekraïne leveren de retailers materieel voor de Russische oorlogsindustrie.

0: auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met de snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met een Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Op dit moment kunnen militairen die in de gevechtszone gewond raken niet worden opgehaald door een ambulance, omdat die doelwit kan worden van Russische aanvallen. Het ziekenhuis moet uitkomst bieden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Een van de 2 eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zegen van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

Thank you.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep in Gelderland is een touringcar van de weg geraakt. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio gewonden gevallen. Hoeveel dat zijn is nog niet duidelijk. Het gaat om een touringcar met Oostenrijks kenteken. De melding over het incident kwam om 4:15 binnen bij de alarmcentrale. De hulpdiensten zijn opgeschaald naar GIP 2, waarbij een extra crisisteam wordt opgeroepen om de crisis beheersbaar te houden. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met een Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. De verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona gaan na 6 weken weer verder. De commissie wil deze week vooral onderzoeken wat de rol van de Tweede Kamer was tijdens de pandemie. Oud-fractievoorzitter van de VVD Klaas Dijkhoff is als eerste aan de beurt. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overal is het overdag droog en zonnig en het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar. Daarin zaten tientallen scholieren. Volgens Omroep Gelderland zijn er minstens 20 gewonden. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Het ongeluk gebeurde iets na 4 uur vannacht. De touringcar reed door de vangrail en raakte van de snelweg na een aanrijding met een bestelbus. Dat busje is in tweeën gespleten. Door het ongeluk is de A28 tussen het Harde en Wezep in beide richtingen dicht. Dat duurt waarschijnlijk nog tot en met de avondspits. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat meewerken aan het bouwen van een ondergronds militair ziekenhuis. Dat doen ze samen met een Noorse organisatie. Het ziekenhuis moet in de komende maanden ergens in Oekraïne gebouwd worden. Belangrijk, zegt de voorzitter van Protect Ukraine, want medici zijn vaak slachtoffers van Russische aanvallen.
2: Medics zijn een prioriteitsdoelwit. Christina, dat is een Nederlandse vrouw die nu al 4 jaar als medic werkt in Oekraïne, die heeft bijvoorbeeld 90 medics opgeleid. Daar leeft er niet één meer van.
1: Het nieuws werd vandaag bekendgemaakt op de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. De 5 supporters van Cambuur zijn gisteren gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Scheidsrechter Makkely legde ruim 20 minuten de wedstrijd stil, maar niet gelijk.
3: Het menselijke hart bij mij spreekt dat je dan ook zou moeten stoppen. Ik bedoel, of dat je nou supporter bent of speler, het is even ernstig. Zeker als je hoort dat er 5 gewonden zijn. Maar het beleid is gewoon dat het niet gaat om supporters. Ja, en dan ben ik er niet naar om dat beleid naast me neer te leggen.
1: Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. Het weer helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Best wel goed voor lokale radio.
1: Energie volgt aandacht, zoals je weet. Focus je op wat je wil, net als een topatleet. Sta op en ga voor je dromen, het leven zal je belonen. Het is nu tijd om je strijdlust te tonen. Onvoorwaardelijk strijden om jezelf te zijn. Strijden voor je welzijn. Strijden voor het promoten van een hoger bewustzijn. Het is nu tijd om nu wakker te worden. Niet meer alleen voor onszelf, maar voor de kinderen in wording. Ik ben klaar met al dat liegen. Klaar met het bedriegen. Klaar met het verstoppen. Mijn gevoelens weg te stoppen. Ik ben klaar. Wie jij nu ziet, ben ik.

of helemaal zijn uitgeblust. Waarom wachten? Waarom? Ga niet wachten op goedkeuring van anderen. Alleen jij kan echt iets veranderen. Alleen jij kan

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar. Daarin zaten tientallen Duitse scholieren. Volgens de politie Oost-Nederland zijn er meerdere gewonden.
2: Op dit moment zijn we volop aan het onderzoeken hoe dat ongeval heeft kunnen gebeuren. Wat we inmiddels weten is dat er in elk geval 8 personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis. En dat er ook nog een aantal mensen lichtgewond zijn geraakt. Dus in die zin een ernstig ongeval vanochtend.
1: De A28 blijft voor een groot deel van de dag dicht. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Daarbij vielen geen gewonden. In dezelfde regio, in Krasnodar, is volgens de gouverneur ook een kinderopvang geraakt. Daarbij zouden 2 kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft daar nog niet op gereageerd. Mensen die worden gediagnosticeerd met endeldarmkanker moesten tot voor kort vaak hun endeldarm verwijderen. En daardoor overleefden mensen, maar het zorgt voor veel andere gezondheidsproblemen. Uit een nieuwe internationaal onderzoek onder leiding van het Radboud UMC blijkt nu dat veel patiënten ook kunnen genezen door chemotherapie in combinatie met bestralingen.
3: Daarbij zagen we dat bij 79% dat het na 1 jaar mogelijk was om de endeldarm eigenlijk helemaal te sparen. Dus die mensen die werden helemaal niet geopereerd of die kregen een hele kleine operatie.
1: Ruim 500 patiënten uit verschillende landen deden mee aan de studie. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te maken. De partner van haar moeder had haar meegenomen en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. De Italiaanse agenten zagen haar huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man opgepakt. Het weer, het is droog en op de meeste plekken helder, al kan hier en daar een mistbank hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig, het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij het ongeluk vannacht tussen een touringcar en een bestelbus zijn 8 gewonden gevallen. De meeste gewonden waren Duitse scholieren die in de touringcar zaten. En ook de bestuurder van de bestelbus is gewond geraakt, zag verslaggever Jeroen Schortworst.
2: Die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Daarnaast zijn er nog een aantal anderen licht gewond geraakt. Die worden nagekeken. En we weten net van de politie dat er geen doden bij dit ongeluk zijn gevallen.
1: Vanwege de ravage en het politieonderzoek blijft de A28 nog voor een groot deel van de dag dicht. Syrië en Israël zijn in Jordanië met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden geleid met hulp van de VS. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen, arrestaties en gerichte operaties. Vorige week voerde Israël nog 2 aanvallen uit in Syrië, waarna Damascus Israël beschuldigde van het schenden van hun soevereiniteit en het internationale recht. Vorig jaar zijn er 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. Auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en ook vaker een diesel. Hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. De grootste erfenisgolf ooit staat voor de deur. En dat komt door de babyboom-generatie, blijkt uit onderzoek van een hypotheekadviesketen. Alleen al voor 2033 gaat er naar schatting 300 miljard euro aan vermogen naar de volgende generatie. Deze hypotheekexpert legt uit hoe ze aan dit bedrag komen.
3: En we hebben zeg maar een sterftekans losgelaten op die verschillende groepen. En dan kom je uit op dat er alleen al aan overwaarde, dus nog los van de rest aan vermogen, 300 miljard aan overwaarde overgaat van deze groep naar een andere groep.
1: Het geld komt vooral terecht bij mensen tussen de 45 en 65 jaar. Het weer, het is droog en op de meeste plekken helder, al kan hier en daar wel een mistbank nog hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig, het wordt zo'n 23 graden.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Na het ongeluk op de A28 bij Wezep met een touringcar zijn 8 mensen naar het ziekenhuis gebracht. De touringcar botste op een bestelbus. De meeste gewonden zijn middelbare scholieren uit Duitsland. Ze zaten in de bus. Ze hebben vooral snijwonden door glas. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond. Dat busje brak na de aanrijding door midden. De touringcar reed door de vangrail en ligt op zijn kant in de berm van de andere weghelft. De scholieren zijn via het dak bevrijd door de brandweer. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Mensen met endeldarmkanker krijgen een nieuwe behandeling. Tot nu toe werd de endeldarm vaak in zijn geheel verwijderd en krijgen ze een stoma. Uit groot internationaal onderzoek blijkt dat een combinatie van bestraling en chemotherapie in de meeste gevallen ook leidt tot genezing. Bij 8 op de 10 patiënten was geen zware operatie meer nodig, die vaak tot complicaties leiden. Jaarlijks krijgen zo'n 3.500 Nederlanders de diagnose endeldarmkanker. Vorig jaar zijn er ruim 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. Auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en vaker een diesel. Hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit van het land en het internationale recht, zegt Syrië. De goudprijs zit weer in de lift. Die staat nu op het hoogste niveau in meer dan 3 maanden. Voor een troy ounce, dat is 31,1 gram, betaal je nu $4650. Ook cryptomunten zijn de laatste tijd weer in trek. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Het is van Kesteren met het NOS-journaal. Avro Tros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen, omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt Avro Tros. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog onduidelijk. Avro Tros zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. De publieke omroep moet bepalen wat er verder gebeurt. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar vanmorgen is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus bij Wezep op een bestelbus klapte. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond, maar is aanspreekbaar. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Modewebwinkel Shein gaat volgende week naar de beurs in Hongkong. Het van oorsprong Chinese bedrijf gaat 280 miljoen aandelen uitgeven en wil daarmee zo'n 1,5 miljard euro ophalen. Daarmee wordt de waarde van het hele fast fashion bedrijf zo'n 23 miljard. Veel minder dan 100 miljard waarop Shein 4 jaar geleden nog werd geschat. Shein verkoopt spotgoedkope kleding en biedt dagelijks honderden nieuwe ontwerpen aan. Het bedrijf raakte in het verleden in opspraak door uitbuiting, milieuvervuiling en onveilige producten. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit en het internationale recht, zegt Syrië. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. AVROTROS doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt AVROTROS. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet is nog onduidelijk. AVROTROS zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. Die zegt het besluit van de omroep heel jammer te vinden en zich te gaan bezinnen op de komende editie. Ook dit jaar deed Nederland niet mee met een eigen artiest. Het Songfestival werd uitgezonden door de NOS en de NTR. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus op de A28 bij Wezep op een bestelbus klapte. De bestuurder van dat busje raakte gewond, maar is wel aanspreekbaar. 14 inzittenden van de touringcar zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, onder wie de chauffeur. De andere scholieren worden opgevangen in een sporthal in de buurt. Vanwege de ravage en het politieonderzoek is de A28 bij Wezep nog een groot deel van de dag dicht. De bal waarmee Diego Maradona op het WK in 1986 zijn hand van God doelpunt maakte, is op een veiling verkocht voor 2,9 miljoen euro. Dat is flink lager dan verwacht. De Amerikaanse veilingmeester had gedacht dat de voetbal 8,5 miljoen euro kon opleveren. Maradona scoorde met de bal niet alleen zijn beroemde handsgoal in de kwartfinale tegen Engeland, maar maakte nog een iconisch doelpunt door vanaf eigen veld langs 5 Engelsen te soleren. Dat doelpunt werd uitgeroepen tot WK-goal van de eeuw. Het weer. Het is zo goed als droog met flink wat zon. Alleen in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen komt in het zuiden meer bewolking voor. Op andere plekken zonnig. Het wordt dan iets warmer met 19 graden in Limburg tot 25 graden in het noordoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Tweede Kamer had meer informatie kunnen krijgen over de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Dat zei oud-VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff vanochtend voor de enquêtecommissie Corona. Volgens hem werden er eerst maatregelen genomen en werd daarna gekeken wat het betekende voor mensen. Dijkhoff vindt het wel logisch dat het kabinet leunde op adviezen van de deskundigen...

0: van het OMT, omdat in de politiek bijna niemand er verstand van had. De signalen uit de samenleving waren volgens hem nooit gelijk aan die adviezen. Klaas Dijkhoff is de eerste die na de zomerstop wordt verhoord door de coronacommissie. Deze week wordt gekeken naar de rol van de Tweede Kamer in de crisis. De Amsterdamse sportschoolketen Saints & Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim 300.000 euro. De luxe sportketen had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers altijd in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints & Stars kreeg daarnaast twee waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen kan nog in beroep tegen de boete. Avro Tros is ook volgend jaar niet betrokken bij het Eurovisie Songfestival. Afgelopen keer trok de omroep zich terug omdat Israël meedeed, terwijl dat land betrokken is bij een oorlog. De organiserende EBU kwam met maatregelen, maar Avro Tros heeft er geen vertrouwen in dat het festival daarmee weer onafhankelijk en neutraal wordt. 14 inzittenden van de touringcar die vannacht betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A28 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen is ook de chauffeur. Niemand is in levensgevaar. Ook de bestuurder van het busje waar de touringcar tegenaan botste raakte gewond. Het weer droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat meer bewolking in het zuiden. Verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: me voy. Bueno, no sé si me voy para allá, pero...
1: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De organisatie achter het Songfestival vindt het jammer dat AVROTROS ook komend jaar niet meedoet. De EBU zegt tegen het ANP wel begrip te hebben voor het besluit. De organisatie wil in overleg met de NPO en hoopt dat er toch een Nederlandse inzending komt. De NPO wil niet zeggen of wordt overwogen om een andere omroep te vragen het Songfestival op zich te nemen. AVROTROS wil niet meer meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook dit jaar was dat voor de omroep de reden om thuis te blijven. Noorwegen blijft naar olie en gas boren in het Noordpoolgebied, ook op nieuwe plekken. Boringen in de Barentszee zijn omstreden vanwege mogelijke schade aan het milieu en het klimaat. Organisaties als Greenpeace spanden 4 jaar geleden een rechtszaak aan om boringen tegen te houden in verband met klimaatverandering. De Europese Commissie wilde een verbod, maar kijkt er nu opnieuw naar. De EU vraagt zich af of er wel genoeg olie en gas beschikbaar blijft na het uitbreken van de oorlog in Iran. Noorwegen stelt ook dat het boren naar olie en gas in het belang is van Europa. Bij een brand in een chalet in het Noord-Hollandse dorp Kortenhoef is vanochtend vroeg een man van 31 om het leven gekomen. De brandweer kreeg rond 4:15 een melding van de brand. Rond 7:00 was het vuur onder controle. Het slachtoffer is de bewoner van de woning. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie doet daar onderzoek naar. Er komt een Annie M.G. Schmid museum in haar geboortehuis in Capelle in Zeeland. Dat is nu definitief. Een anonieme geldschieter gaf het laatste zetje, waardoor de stichting Bij Annie Thuis het pand kon kopen. De kinderboekenschrijfster van onder meer Jip en Janneke, Pluk van de Pettenflat en Abeltje werd in 1911 in Capelle geboren. Op de eerste verdieping van haar geboortehuis wordt een museum ingericht. Beneden komen een ontmoetingsruimte en een lunchroom. Het weer droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden. Verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: 4 Nieuwsupdate.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Krimflatie komt minder vaak voor dan een paar jaar geleden, zegt de Consumentenbond. Bij krimflatie zit er minder van een product in de verpakking, terwijl de prijs niet naar beneden gaat. Voor consumenten is het niet altijd duidelijk dat er minder in zit, zegt de bond. Het afgelopen jaar vond de organisatie nog tientallen producten waarbij de inhoud is afgenomen, terwijl de prijs omhoog ging. Bedrijven wijten dat aan de gestegen grondstofkosten. De Consumentenbond wil dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De Amsterdamse sportschoolketen Saints & Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim 300.000 euro. De luxe sportschool had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints & Stars kreeg daarnaast twee waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen legt zich bij de boetes neer en biedt excuses aan de betrokken werknemers aan. Een vrouw is zaterdag in Parijs gered uit de catacomben nadat ze een val had gemaakt van 6 meter. Ze was via een putdeksel naar beneden gegaan om een deel van de ondergrondse begraafplaatsen te bezoeken dat niet voor het publiek toegankelijk is. De brandweer moest eraan te pas komen om haar te redden. De vrouw ligt volgens Franse media in stabiele toestand in het ziekenhuis. De brandweer van Parijs grijpt de gelegenheid aan om te waarschuwen voor het gevaar onder de grond. De catacomben van Parijs zijn een enorm labyrint van bijna 300 kilometer onder de stad, waar vanaf eind 18e eeuw miljoenen mensen zijn begraven. Het weer: droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoonster van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Oekraïne en Rusland hebben opnieuw krijgsgevangenen uitgeruild. De Oekraïense president Zelensky schrijft dat zijn land 10 militairen terugkrijgt die als vermist waren opgegeven. Ze waren gestationeerd in de regio Donetsk toen ze werden gevangen genomen. Oekraïne zou in ruil ook 10 Russen hebben vrijgelaten. De uitruil was vandaag op de dag dat Oekraïne 35 jaar onafhankelijkheid viert. Het was een relatief kleine uitruil. Vorige week nog droegen Oekraïne en Rusland elk 103 krijgsgevangenen over. In de Middellandse Zee bij Tunesië zijn bij een bootongeluk zeker 11 mensen om het leven gekomen. De boot met migranten was donderdag richting Italië vertrokken, maar op 26 kilometer van de Tunesische kust sloeg het schip om en zonk. 3 mensen worden nog vermist. 1 persoon werd na 48 uur door de bemanning van een commercieel schip gered. Volgens een Tunesische mensenrechtenorganisatie zaten aan boord onder meer 7 leden van 1 familie en een zwangere vrouw met haar man. Met helikopters wordt nog naar de vermiste gezocht. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. Het weer, droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Cambuur Leeuwarden gaat aangifte doen tegen de Feyenoord-fans die gisteren massaal vuurwerk afstaken en gooiden. De club zegt dat door het vuurwerk niet 5, maar 7 mensen gewond zijn geraakt. Cambuur heeft contact met hen en geeft nazorg. De Feyenoord-aanhang richtte het vuurwerk op het familievak. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd, maar vervolgens wel uitgespeeld. Daarover is onder de supporters van de Friese club veel onvrede. Zij vinden dat de wedstrijd vanwege het vuurwerk definitief had moeten worden gestaakt. Een vader uit Leiden is veroordeeld tot 8 jaar cel voor doodslag op zijn baby. Het gerechtshof in Den Haag acht bewezen dat de man zijn 3 maanden oude zoon zo hevig geschud heeft dat hij ernstig hersenletsel opliep. Dat gebeurde 5 jaar geleden. De baby werd binnengebracht bij het Leids UMC. Daar is het jongetje een dag later overleden. De man is ook veroordeeld voor het mishandelen van zijn vrouw. Naast de celstraf moet hij haar een schadevergoeding betalen. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoonster van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Het weer: droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Vanavond helder en droog, vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De derde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Beveiligers van Schiphol gaan morgen en woensdag voor korte periodes staken. Het gaat om meerdere werkonderbrekingen van een kwartier, zeggen de vakbonden FNV en CNV. De beveiligers staken vanwege problemen met onder andere de roosters en de bezetting. Ze eisen verbeteringen. Volgens de vakbonden kan de staking leiden tot langere rijen op Schiphol. De luchthaven zegt in een reactie er alles aan te doen om de gevolgen voor reizigers te beperken. Bij de Merwedebrug bij Gorkum zijn vorige week 215 boetes uitgedeeld voor vrachtverkeer. Vooral buitenlandse vrachtwagens kregen een bekeuring. Sinds half juli mogen vrachtwagens en touringcars niet meer over de Merwedebrug, omdat die te zwak is voor zwaar verkeer. In die tijd is het vrachtverkeer op de brug met 97% afgenomen, zegt Rijkswaterstaat. Nu de vakantie voorbij is en het verkeer toeneemt, worden meer controles niet uitgesloten. De verdachte die werd opgepakt na de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot is een man van 26 uit die plaats. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Omroep Brabant meldt dat het gaat om een verpleegkundige van het zorgcentrum. De bewoner werd afgelopen vrijdag doodgevonden. De politie gaat uit van een niet-natuurlijk sterfgeval. Door vuurwerk bij de voetbalwedstrijd Cambuur-Feyenoord zijn gisteren niet 5, maar 7 mensen gewond geraakt, meldt Cambuur op zijn website. De club heeft contact met de meeste gewonden en is van plan om aangifte te doen tegen de daders. En het weer droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken, vanavond helder en droog en vannacht is het zo'n 12 graden. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur.

Radio Aalsmeer. Nu ook via DAB+. Je vindt ons op kanaal 5A.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar kan nog niet rekenen op brede steun in de Kamer. Voor de gesprekken zei vicepremier Van der Brink van het CDA dat het kabinet bereid is grote stappen te zetten. Maar volgens Pro, JA21 en de SGP kan het kabinet geen keuzes maken. JA21 en de SGP praten in ieder geval morgen weer door. Van Pro is dat nog niet duidelijk. Na het ongeluk van vannacht met een touringcar en een bestelbus op de A28 liggen nog 5 mensen in het ziekenhuis. Vannacht botste bij Wezep een bus met middelbare scholieren op een bestelbusje. De leerlingen en docenten kwamen uit Duitsland en waren op weg naar Parijs. Sommige kinderen worden door hun ouders opgehaald. Het Duitse consulaat regelt vervoer voor de kinderen die niet door hun ouders worden opgehaald. De Duitse onderwijsminister reageert geschrokken.
2: Ik moet wirklich zeggen, we alle kunnen ons voorstellen, man is op dem Weg zur Klassenfahrt en dan passiert so etwas Schreckliches. Meine Gedanken waren sofort bij de Schülerinnen und Schülern, aber natürlich auch bij de Lehrkräften.
1: Reizigers op Schiphol krijgen morgen te maken met werkonderbrekingen. Beveiligers leggen op 3 momenten kort het werk neer uit protest tegen de hoge werkdruk. En niet alleen morgen, ook woensdag zijn er werkonderbrekingen van een kwartier op Schiphol, maar dan 5 keer. De derde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de 4e etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U luistert naar een herhaling van Door de Mangel.
0: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
4: Yeah, yeah. Door de Mangel.

0: Welkom bij Door de Mangel. Een programma waarin een bekende of onbekende Aalsmeerder of Kudelstaarter in de spotlight komt te staan en het stokje daarna doorgeeft aan een ander interessant persoon. Vanavond maken we uitgebreid kennis met deze persoon door de eigen muziekkeuze, een meegebracht voorwerp en een aantal doordachte vragen. Kortom, deze week halen we door de mangel
1: Fabian Schenkius. Welkom dames en heren bij een nieuwe live aflevering van Door de Mangel, de Aalsmeerse talkshow vanuit de Radio Aalsmeer Studio in de Oude Veiling. Uiteraard heten we ook de luisteraars van Rik FM van harte welkom die iedere donderdagavond vanaf 6 uur met ons meeluisteren. Al voor 12e jaar ontvangen we iedere week een Aalsmeerder of Kudelstaarter bij ons in de studio. Deze week verwelkomen we de 477e gast. De techniek wordt zoals gebruikelijk verzorgd door Ed.

0: toneelgezelschap. Dat vooral trouwens nog jeugdige leden kan gebruiken. De woorden humor, plisgetrouw en sociaal vond hij het best bij hem passen. Nou, voor vanavond was het even onzeker, maar uiteindelijk schuift toch zijn zoon Fabian als opvolger bij ons aan hier aan tafel. En Fabian doet volgens zijn vader veel voor Aalsmeer. Het bindingkamp, het bindingkerspel en hij is via Bas voor Events betrokken bij vele Aalsmeerse evenementen. Nou, Peter wil dan ook graag van zijn zoon weten waarom hij naast zijn werk dit zo leuk vindt en of hij de jeugd een beetje kan enthousiasmeren om ook dit soort dingen te doen. Nou, het antwoord op deze vragen en nog veel meer hoor je vanavond bij ons hier in Door de Mangel. Mocht je nu thuis zitten en ook een vraag hebben voor Fabian, dan kan dat. Mail deze dan naar studio@radioaalsmeer.nl of bel tijdens de live uitzending op maandagavond naar 0297-325858. En dan kan je Fabian zelf je vraag stellen. Fabian, van harte welkom.
1: Ja.
0: Fijn dat je er bent.
1: Ja, leuk.
0: Is leuk, hè? Als opvolger van je vader hier te mogen zitten.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, dus, voelt goed.
0: Voelt goed? Ja. Of heeft hij een beetje voor het blok gezet, stiekem?
1: Nee. Nou ja, hij was er heel enthousiast over dat ik hier moest gaan zitten.
0: Ja. Dus, en jij ook?
1: Ja.
0: Want dat is
1: het
0: belangrijkste natuurlijk, hè?
1: Maar de eerste keer was het meteen ja. Want daarna was het inderdaad nog even de twijfel of het met werk wel ging lukken.
0: Ja, ja, dat was even het probleem, hè? Uiteindelijk heb je een switch kunnen maken. Je hebt met iemand kunnen ruilen, waardoor je hier toch nog kon zijn. Waren wij heel blij mee.
1: Ja. Ja,
0: je vader trouwens ook, want hoeft hij geen andere te zoeken.
1: Ja, klopt.
0: Dus wij zijn heel blij dat jij hier vanavond bij ons aanschuift, Fabian. We willen jou het komende uur wat beter leren kennen. Dat is de doelstelling van dit programma van Door de Mangel.
1: Ja.
0: En dat doen we aan het begin altijd met een aantal vaste vragen die we jou ook voor gaan leggen. En misschien kan je proberen om jezelf in 3 kenwoorden te omschrijven.
1: Ja, dat is sociaal, enthousiast en leergierig.
0: Sociaal, nou dat hadden we al een klein beetje van je vader begrepen vorige week. Hè?
1: Ja, ja.
0: Enthousiast, zeg jij. En hoe uitzicht dat bij jou, enthousiasme?
1: Ja, met werk en met hobby. Dus gewoon, als ik enthousiast ben, dan sta ik vooraan om het op te pakken en 3's mee te gaan doen.
0: Maar ben je dan, word je dan heel enthousiast in de vorm van druk? Of ben je er aanwezig? Of?
1: Ja, allebei wel.
0: Ja?
1: Ja, aanwezig druk.
0: Dat is het leuk vindt. Dus als je druk bent, dan vind je iets leuk.
1: Ja, als er iemand over iets begint. En ik heb wel ik krijg er dan een soort beeld bij of gevoel bij. Ja, dan sta ik vooraan om er meteen ook iets mee te gaan doen.
0: Ja.
1: Bij mij moet het inderdaad wel meteen gebeuren. Want dan... Dan blijf ik het ook leuk vinden.
0: Ja. Ja. Nou, we gaan het kijken het komende uur. En die zegt leergierig als derde woord.
1: Ja.
0: Je leert graag dingen. Maar volgens mij, als ik je vader een beetje tussen de regels door begreep vorige week, wil je ook graag anderen wat leren.
1: Ja zeker.
0: Nou, we gaan kijken of we deze 3 woorden de komende uur gaan herkennen bij jou.
1: Ja.
0: Nou ja, de volgende vraag is een beetje makkelijk natuurlijk. We vragen dan altijd op z'n Aalsmeer gezegd van wie ben je er eentje? Nou ja, met 1 van de 2 hebben we vorige week al kennis gemaakt.
1: Ja. Als de kijkers hebben gekeken uiteraard.
0: Ja, als ze gekeken en geluisterd hebben. Ja, dan hebben ze kennis kunnen maken met jouw vader, Peter Schenkius. Bekend persoon, laat ik het zo zeggen, zeker in Kudelstaart.
1: En het toneel, ja.
0: Onder andere door zijn toneel, maar ook bij ze bemoeien ze... In ieder geval in het verleden. En hij schijnt weer wat te gaan doen bij RKDS. Want daar ken ik hem van.
1: Ja, ja.
0: Maar er zijn er meer. Want een vader moet je ook een moeder hebben. Neem
1: ja,
0: aan.
1: Ja. Klopt. Nancy.
0: Ja. De vrouw van Peter. Jouw moeder.
1: Juist.
0: Hoe zou jij je moeder omschrijven? Want we hebben Peter vorige week natuurlijk hier gehoord. Maar...
1: Ja, het is een lief van een vrouw. Hard op de juiste plek. En altijd zorgelijk. Ja. Maar ja, dat waardeer ik ook super erg.
0: Maar zorgzaam voor jou?
1: Ja, maar ook zorgzaam voor de hele familie. Dus gewoon een goede moeder en een oma.
0: Kijk, oma zelfs.
1: Ja, moeder, ja.
0: Dus jij bent ook al oom?
1: Ja.
0: Ja,
1: ja, klopt.
0: Ze moet oom tegen je zeggen.
1: Ja, bijna wel. Ja. Het klinkt zo raar als je het zegt.
0: Ja, nee, maar ja, zo is het wel, toch?
1: Zo is het wel, ja.
0: Want, vertel eens.
1: Mijn zus die heeft met mijn zwager een kleintje gekregen. De eerste van de familie. Om... Ja, het is geen Schenkius, dus er moet nog in van mijn broer of van mij moeten dan nog een, om de Schenkiusfamilie natuurlijk voor te zetten. Maar het is de eerste die bij ons als kleinzoon in de familie is gekomen.
0: En vertel eens, zit er wat in het vat dat het familie Schenkius voorgezet wordt? Of?
1: Dat zou ik aan mijn broer vragen.
0: Oh. maar wat voor oom ben jij? Want

0: bedoel, het is leuk, zo'n klein nichtje. Maar ben jij neefje. Iemand... Nou, sorry, neefje. Ja, ja. Maar ben jij iemand die dan veel langskomt?
1: Ja. Ik probeer regelmatig wel inderdaad met verjaardagen ook. Maar ook privé. Probeer ik wel langs te komen. Nou, elke maandag is die bij ons. Bij mijn ouders. Dus dan... Ja, als ik dan of vrij ben van werk of ik ben op tijd klaar, dan zie ik hem ook nog.
0: Ja.
1: Ja, en dan is hij altijd heel enthousiast als ik binnenkom lopen. Ja, dat is geweldig.
0: Ja, ja. Leuk is dat, is een kleintje dan.
1: Ja, ja. Ja, dat is echt leuk.
0: Nou ja, als de OCV komt, moet je het me laten weten.
1: Ja, dat is goed. Dat is goed. Ja.
0: Even naar je jeugd. Jij bent opgegroeid volgens mij in Kudelstaart.
1: Ja, klopt. Klopt.
0: Hoe was dat?
1: Ja, de geboorte kan ik me weinig van herinneren.
0: Ja, maar... Je was er wel bij, maar...
1: Nee, ja, geboren in wel een ander huis, op het Eindhovenhof. Ja, dat was toen de tijd, ja, vanaf wanneer ik me een beetje kan herinneren, vanaf mijn jeugd, wel heel leuk. Dus wel een straat met heel veel kinderen die... vroeger kon je natuurlijk, wanneer je lantaarns aangingen, dan moest je naar binnen. Dus ja. Voor de rest was je de hele dag buiten. Dus ja, dat was wel echt... Dat was een leuke tijd.
0: Heb je een leuke jeugd gehad?
1: Ja, ja.
0: Waar ging je naar school?
1: OBS Kudelstaart.
0: De OBS?
1: Ja, ja.
0: Hoe heb je dat ervaren?
1: Ja. Ik vond het zo leuk dat ik een jaar bleef zitten in groep 3.
0: Oké. Okay. dan ken jij... Want heb je waarschijnlijk Jan van Veen nog meegemaakt als directeur?
1: Ja, we hebben laatst ook nog een reunie gehad, zoals van OBS. Ja, dan was die ook nog...
0: Ja, die komen we hier natuurlijk nog wel eens tegen bij Radio Alsmeer.
1: Oh ja.
0: Jij hebt een leuke tijd op de OBS gehad.
1: Ja, ja, zeker wel. Ja.
0: Nou, dan heb je op een relatief klein schooltje gezeten. Want de OBS was natuurlijk niet zo heel erg groot. In jouw geval dan 9 jaar. Moet je naar een andere school? Moet je naar het voortgezet onderwijs? Waar ben je toen heen gegaan?
1: Ik ben toen naar Welland College de Groenstrook gegaan. Omdat ik dat vond... ik had VMBO basis. Dus ik kon kiezen tussen Tamen in Uithoorn en de Groenstrook in Alsmeer. Maar ja, over Tamen, er ging toen de tijd al slechte verhalen over. En bij de Groenstrook, ja, dan kwam ik binnen. En dan heb je zo'n open dag. En dan, Pederik, vond ik het gewoon een onwijs leuke school. Er was veel te doen. Er was, je kon heel veel kanten op kiezen. Je had, dus ja, dan past dat meer bij mij. En toch binnen als meer.
0: Ja. Maar wat vond je er zo leuk aan die school?
1: Ja. Ik weet niet. Je had gewoon een bepaald gevoel. Wij gingen vroeger altijd ook, als we op vakantie gingen met het gezin, gingen we naar een altijd best wel naar boerencampings. Dus dat was ik vroeger altijd aan het helpen bij de kleine koeien en kippen en noem maar op. Maar ja, dan leer je toch wel een beetje het boerengedeelte. En dat is, daar kon je ook de groene kant op met planten, de bestratingen, dus ook het loonwerk, wat je uiteindelijk daarna nog kon doen. Mm-hmm. En ja, dat was gewoon heel veel specifiek naar best wel verschillende doelgroepen toegericht. En dat vond ik wel het leuke erin. Ja,
0: dus het praktische wat je daar kreeg en dan met name de groene vakken die daar kreeg, dat vond je leuk.
1: Ja.
0: Die theoretische vakken, dat was wat minder.
1: Ja, maar dat hoort erbij.
0: Ja, dat moet nou eenmaal.
1: Hey, je bent zelfs nog maar leraar geweest, hè?
0: Ja, niet verder.
1: Oké. Okay.
0: maar goed, daar heb je 4 jaar gewoon over gedaan.
1: Ja.
0: En dan moet je verder. Nog niet werken? Dat zat er waarschijnlijk nog niet in.
1: Ik heb wel bij de Groenstrook heb kookklas gedaan 4 jaar. En toen was ik erachter gekomen dat ik bakker wilde worden. Want ik vond het bakken heel erg leuk. Toen heb ik dat ook privé heel veel gedaan. Alleen, ik ben daarna een bakkersopleiding gaan doen. En eigenlijk heeft mijn stageplek heeft het een beetje verspild bij mij. Dat ik op een gegeven moment dacht van ja, eigenlijk wil ik helemaal niet tussen 4 muren werken. Dat is helemaal niks voor mij.
0: Nee.
1: Dus dat heb ik voor een half jaar. Na een half jaar ben ik daarmee gestopt. En toen kwam ik in de evenementenwereld terecht. Nou, wel wat baantjes gewerkt te hebben tussen mijn bakkersopleiding en mijn nieuwe opleiding. Ja, toen leerde ik Bas kennen. En toen koos ik voor de evenementenopleiding. En dat heb ik met een jaar MBO 2 afgerond. En door mijn leerachterstand en gewoon niet meer concentratie hebben in theorie, maar heel veel in praktijk. Heeft de school uiteindelijk besloten om mij niet naar MBO 3 of MBO 3 te laten gaan. Ja. Dus toen ben ik eigenlijk alleen maar gaan werken. En op zoek gegaan naar... ik ben daarna naar evenementenbedrijven gaan gaan solliciteren. Maar toen kwam ik er al gauw achter dat het ZZP'er werk was. En ik wilde wel heel graag voor een baas werken. Dus ik heb er uiteindelijk voor besloten om het als hobby te gaan doen. En verder te gaan zoeken wat ik wil.
0: Nou, wat je verder bent gaan doen, daar gaan we straks even over hebben als je het goed vindt. Want dan houden we nog even de spanning er een beetje in.
1: Ja,
0: voor een werk ben gaan doen. We gaan even naar de muziek gaan. Want je bent begonnen met een prachtig nummer van The Dire Straits.
1: Ja.
0: We hadden even de tijd om hier ook te acclimatiseren, want het is een lekker lang nummer.
1: Ja, klopt.
0: Wat spreekt jou zo aan de Dire Straits?
1: De eerste keer toen ik het hoorde, dat was gewoon het verschillende instrumenten die in dat nummer gebruikt worden. Hij gaat heel rustig, er wordt eigenlijk heel zacht ingezongen. En in één keer klapt hij over op elektrisch gitaar en drum en piano. En die combinatie, ja, als je je ogen dicht doet, dan heb je het gevoel dat je het live meemaakt. En dat is gewoon mooi.
0: Ja.
1: En het is heel veel gevoel met als het spelen.
0: Ja, we hadden het van tevoren even over. Muziek moet voor jou ook wel echt muziek zijn. Het moet niet een computer die een of andere beat produceert. Nee. Maar het moet echt, het liefst met echte instrumenten en zo.
1: Ja, je moet je er wel in kunnen verbeelden, zeg maar. Ja.
0: Nou, dat kan je met dit nummer zeker.
1: Zeker.
0: Het volgende nummer wat we klaar hebben staan, is een iets moderner nummer van John Mayer.
1: Ja, klopt.
0: Gravity.
1: Ja.
0: Een heel ander soort muziek.
1: Ja, klopt.
0: Kan je uitleggen waarom?
1: Ja, deze man die speelt voornamelijk elektrisch gitaar. Toen ik dit nummer echt zag op een filmpje. Nou, toen zag ik hem op een gegeven moment zijn ogen dicht doen. En zijn mond open. En op het moment dat hij zijn solo speelde, dan trilde zijn mond mee. En zijn ogen gingen wel een beetje open. Maar je zag gewoon een witte vlakte. Dus je zag iemand die zich echt inleefde in de muziek. Ja, ja. En dat is gewoon... Als je het zelf gaat doen, dan doe je hetzelfde, zeg maar. En dat is gewoon het mooie.

0: En luister nog steeds naar Door de Mangel, de talkshow op Radio Aalsmeer. En onze gast is vanavond Fabian Schenkjes. En u weet het, hè, als u denkt van nou, ik wil wel even een vraag stellen aan Fabian, dan kan dat. Bel even naar 0297-325858 en dan kan je zelf je vraag stellen. En als je denkt, nou, dat vind ik toch een beetje te eng, doe jij het maar voor me. Dan kan je even mailen naar studio@radioaalsmeer.nl en dan stel ik gewoon een vraag aan Fabian. Ja, we hebben het gehad over je jeugd, Fabian. Je hebt een leuke jeugd gehad in Kudelstaart. Je hebt een leuke basisschooltijd gehad. Zo leuk dat je er zelfs een jaar langer over deed. Je hebt een leuke tijd op de middelbare school gehad. Toen ben je uiteindelijk in de evenementenbranche terechtgekomen.
1: Ja, klopt. Klopt.
0: Wat sprak je zo aan die evenementenbranche? Want dat is heel wat anders dan de opleiding die je gedaan hebt.
1: Ja, ik ben eigenlijk toen ik op de Groenstrook zat in de vierde klas. Toen ochtends toen leerde ik een beetje DJ leren kennen. Dus kleine draaitafel aan de computer. En dat vond ik toen wel erg leuk. En toen wilden ze bij de N201 ochtends DJ's voor een housefeestje. Nou, dat was toen 16 plus. Dat was toen de tijd ook de leeftijd van uitgaan. En ja, dat vond ik juist leuk. En dat, ik dacht, ja, dat is een uitdaging. En daar ben ik toen een keer begonnen met draaien. Nou, daar ben ik toen uiteindelijk getekend voor vrijwilliger. En daar leerde ik Bas kennen. En op een gegeven moment, ja, toen was hij met de lichten bezig. Ik was alleen maar aan het draaien. Maar we waren wel elke keer de hele zomer. Hij zat ook in de vierde van de middelbare school. En op een gegeven moment heb je dan een hele lange vakantie. Dus we zaten eigenlijk voornamelijk alleen maar samen zaten we daar. En op een gegeven moment is daar een vriendschap uitgegroeid. En zo ging ik wel eens met hem mee. In de evenementen, toen hij nog heel klein begonnen was. Ja, dat is gewoon geweldig.
0: Ja. En dat, je bent dus een beetje meegegroeid eigenlijk met het bedrijf van Bas.
1: Ja.
0: En ben je niet blijven doen?
1: Nee, ja, het is
0: niet, tenminste, niet als werk, laat ik het zo zeggen.
1: Nee, maar Bas zelf doet het ook niet als werk. Dus we doen het allebei puur als hobby.
0: Oké. Okay.
1: Een beetje een veel te uit de hand gelopen hobby. Ja.
0: Maar goed, dan heb je een leuke hobby.
1: Ja.
0: Maar je moet ook brood op de plank krijgen.
1: Ja,
0: dus je moet geld gaan verdienen. Dan ben je heel ergens anders terechtgekomen.
1: Ja, klopt. Ik zit in de berging. De berging van auto's die met pech hebben staan.
0: En dat betekent dat je, moet me voorstellen, zo'n gele truck waar je zo'n kapotte auto optrekt.
1: Een plateau,
0: En dan breng je ze naar een garage of ga je ze zelf repareren?
1: Nee, ze worden dan doorgebracht naar een garage die of schade maakt. Of als ze geen schade hebben, maar iets motoristisch wat stuk is, dan
0: repareren
1: ze het. Ja.
0: Maar dat betekent dus dat je volgens mij een soort oproep klaar moet staan voor het geval dat er wat aan de hand is?
1: Ja, klopt. Ja, ik zelf zit nu nog op een pechhulpbusje. Dus eigenlijk moet je daar bedenken, dat is een beetje wat de ANWB heeft. Mm-hmm. Dus de ANWB die repareert nog ter plekke auto's. En omdat wij oorspronkelijk een bergingsbedrijf zijn en dit erbij doen, dan komen wij, dus als er een auto met een lege accu staat, dan starten we die op. Als een auto een schroef in de band heeft of dan proppen we die. Als een scheur in de wang heeft, zetten we een noodwiel, rijden we naar de garage. Maar ook auto's openbreken. Dus,
0: legaal openbreken.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Dus als een automobilist een sleutels kwijt is of wat dan ook, dan worden jullie ingeroepen en dan ga jij met allerlei. Ja, dus dat wordt steeds lastiger, denk ik, met al die elektronica om dat open te krijgen.
1: Nou, het valt nog wel mee.
0: Ja?
1: Het gaat nog wel. Alleen inderdaad, tegenwoordig heb je deuren die hebben geen omlijsting meer om het raam heen. Dus je kan niet echt meer pompen met zakken en dan. Dan wordt het een ander verhaal.
0: Ja. En dan uiteindelijk het raampje inslaan? Of?
1: Ja, dus soms is het niet anders. Ja,
0: want je wilt toch op een gegeven moment in die auto kunnen.
1: Ja, precies.
0: Ja. Wat is het raarste wat je meegemaakt hebt? Raarste pechgeval? Of,
1: Wat ik voornamelijk hele rare pechgevallen vind, is, daar heb ik er regelmatig, heb ik die. Dat zijn dan mensen die kopen een hybride auto. En dan krijg je een melding, mijn voertuig start niet. En dan zet je hem aan, zonder dat je iets gedaan hebt aan de accu. Dus je draait zelf alleen de sleutel om.
0: Mm-hmm.
1: En dan zeg je, ja, maar hij doet het gewoon. En dan zeggen ze, nee, maar ik hoor niks. Die heb ik ook.
0: Echt waar?
1: Ja, ja. Ja, en dan sta je erbij en denk je, ja. U koopt een hybride auto, ja, maar ik hoor niks.
0: Dus hij doet het niet.
1: Nee, dus hij doet het niet. En dan ben je daar nou een half uur tot drie kwartier ben je naar die klant aan het draaien. En dan krijg je zo'n antwoord. Dan denk je, ja.
0: Ja,
1: dat is en wel... gewoon rustig blijven.
0: Ja. Niet in lach uitbarsten.
1: Nee, precies. Nee.
0: Dat is, maar ja, dat is wel een bijzonder inderdaad.
1: Ja.
0: Maar ik neem aan dat je ook hele vreemde pechgevallen meemaakt.
1: Nou, tot nu toe valt het nog wel mee.
0: Ja?
1: Ja.
0: En misschien ook wel heftiger.
1: Ja, ik zie bij ons op de zaak soms wel eens auto's staan. Dan zijn er wel weer inderdaad... dan zie je regelmatig wel bloed ertussen zitten, ja. Ja.
0: Maar dat heb jij nog niet persoonlijk meegemaakt?
1: Persoonlijk nog niet.
0: Nee.
1: Nee.
0: Want je zegt, ik zit nu op zo'n, nou ja, zo'n soort wegenwachtbusje.
1: Ja.
0: Maar wil je uiteindelijk wel op zo'n truck rijden... dat je echt de gestrande automobilist ophaalt?
1: Ja, klopt. Ja, ik ga nu heel veel... Dan werk ik, als ik later dienst heb, tot 8 uur werk. Dan zijn er altijd bergers die dan avonddienst of nachtdienst hebben. Ja, en dan stap ik bij ze in met een ander soort pak. Want wij lopen in een geel pak.
0: Mm-hmm.
1: En dat zijn gewoon reflecterende strepen. En als je op de snelweg wil werken, dan moet je een soort aardje op je pak hebben. Dus dan trek ik een overal aan en dan stap ik bij de vrachtwagen in. En dan, dat is wel in mijn vrije tijd. Maar omdat ik het vak heel graag wil leren, zeg ik altijd van ja, soms moet je er gewoon wat extra tijd in stoppen.
0: Ja.
1: Dus dan...
0: Wat zijn er opleidingen voor?
1: Ja, je hebt bergingscursus, je hebt revi-cursus. Nou, je leert natuurlijk, hè, je moet je vrachtwagenrijbewijs of hebben of halen. Plus daarnaast een heel veel verschillende auto's die zijn best wel vol met snufjes en elektronica. Ja, daar moet je ook mee om kunnen gaan. Dus daar heb je ook wel eens cursussen.
0: Ja. Wat heb je liever, een ouderwetse diesel of zo'n Tesla?
1: Nee, maar een ouderwetse.
0: Ja?
1: Ja, ja.
0: Er valt meer aan te doen, denk ik. Hè?
1: Ja, ja, en ik vind het gewoon veel mooier om naar te kijken.
0: Ja. En om te horen en te ruiken.
1: Ja, ja, ja. Ja. Vooral als die inderdaad als een koude stad hebt. Dan moet je wel kunnen ruiken.
0: Wat rij je zelf voor auto?
1: Ik rij zelf een Peugeot 107.
0: Echt nog wel een
1: ja.
0: Gewone auto.
1: Gewoon, zo klein.
0: Maar ja. Wat dat betreft kom je natuurlijk steeds meer elektrische auto's of hybride auto's tegen.
1: Ja, klopt.
0: Het wordt steeds minder de ouderwetse benzine of dieselmotor.
1: Ja.
0: Wat denk jij? Is dat de toekomst?
1: Weet ik niet. Ik heb daar gewoon... Soms, het is... Elektra is wel beter voor het milieu. Maar ja, als zo'n accu stuk gaat, ja... Dan komen er weer heel veel stoffen vrij. Dus ja. Ik weet nou niet of het nou zuiniger is of niet.
0: Nee, en die energie, die elektriciteit moet ook opgewekt worden.
1: Ja, precies. Ja, en dan... of als er eentje in brand vliegt, dan heeft het meer route dan gewoon een normale motor.
0: Ja, zie je maar eens uit te krijgen.
1: Ja, precies.
0: Ja. Ja. Wat heb je dat wel eens meegemaakt? Dat er
1: nee,
0: een brand
1: niet.
0: Staat?
1: Nee, nog niet. Nee. Ik zie wel eens regelmatig bij ons dan wel afgebrande elektrische auto's staan. Maar ik heb er nog niet eentje meegemaakt.
0: Niet zelf meegemaakt?
1: Nee.
0: Goed, jij zegt ik wil uiteindelijk op die vrachtwagen rijden. Wat is er nog voor nodig om zover te komen?
1: Vrachtwagenrijbewijs.
0: Die heb je nog niet?
1: Die heb ik nog niet.
0: Vrij essentieel dan?
1: Ja. Ja. Bergingscursus. Dat is het.
0: Dat moet je nog wel gaan doen.
1: Ja, ja.
0: En kan
1: je
0: dat binnen het bedrijf doen?
1: Ja, klopt. Dat hebben ze ook aangegeven. Dus ze gaven me, zeggen, joh, je werkt dan even een jaartje op de pechhulp. Dan gaan we kijken of je het waard bent om waar we in kunnen investeren. Dus...
0: Tot
1: nu toe heb ik alleen maar complimenten. Nog geen, nou. ik hoor nog niks, maar ze zijn me nog niet zat.
0: Nou, dat biedt perspectief,
1: ja,
0: toch?
1: Precies.
0: Ja, dat zou mooi zijn. Wat zou je uiteindelijk willen qua werk?
1: Toch naar de zware berging ook. En dat is echt met vrachtwagens en bussen.
0: Ja, want ik zei het al vooraf, van als je het over berging hebt, bergingsbedrijven en zo, dan zie ik die serie voor me van dat bergingsbedrijf in Valk heet het geloof ik of zo, in Noorwegen.
1: Ja.
0: In de sneeuw en in de meest erbarmelijke omstandigheden toch gestrande vrachtwagens en dat soort dingen ophalen.
1: Klopt.
0: Lijkt je dat ook wat?
1: Ja, dat is nog meer uitdaging.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat je wel situaties meemaakt dat je denkt van... Ja, hoe ga ik dit nou oplossen?
1: Ja.
0: Is het wel op te lossen?
1: Ja, en dan probeer je ook inderdaad te ontdekken of het wel klopt wat jij denkt dat het is. Ja. Dat zijn inderdaad de moeilijke situaties van het werk.
0: Want heb je wel eens gehad dat je bij een auto stond en je denkt... Ja, nou, ik weet niet hoe ik dit moet oplossen.
1: Ja, dan bluff ik.
0: Ja, dan bluff
1: je. Zeg gewoon tegen de klant, ja, ruim maar naar de garage. Zeg maar dat ze dit en dit moeten doen. Ja, dan...
0: Laat ze er daar een stekker in stoppen en dan lezen ze het zelf uit.
1: Ja, rijd tussen per de garage.
0: Ja? Nou goed, we weten wat je voor werk doet. We weten wat je voor hobby's doet. Maar er zijn nog wat meer dingen die je doet. Je vader had het al over bijvoorbeeld de binding waar je actief in bent. Binnen zowel de kerst...
1: Kerstspel.
0: Het is een spel, is het. Ja, ik wou zeggen de kerstshow, maar het is een kerstspel natuurlijk. Maar ook het kampen doe je het een en ander. Nou, daar gaan we straks nog even over hebben naar de volgende plaat. Je hebt een nummer uitgekozen van Chris Stapleton.
1: Ja, klopt.
0: Nou hebben we niet de tijd om alle nummers te draaien. Dus we gaan lekker even onze techneut op de proef stellen. Je hebt er twee achter elkaar. Eentje met Chris Stapleton alleen. En eentje met Dua Lipa samen.
1: Ja.
0: Welke zou je het liefst willen horen?
1: Ik denk toch wel de Dua Lipa.
0: De Dua Lipa.
1: Ja.
0: Kijk, nou, dan weet de techneut waar die klaar moet gaan zitten.
1: Ja.
0: Je schrijft als de reden erbij. Mooi omdat er twee verschillende artiesten zo door de muziek bij elkaar komen.
1: Ja, klopt. Dus Dua Lipa staat natuurlijk bekend in de top 40 als best wel energiekvolle nummers. En Chris Stapleton is echt een countryzanger.
0: Ja.
1: Is een lange baard, cowboyhoed op. En die twee zangers met een live band erachter, dat is gewoon...
0: Wat trekt jou als jonge gozer nou aan in de countrymuziek?
1: Ja, ik vind het is gewoon mooi live muziek. En ik vind dat het wordt best wel vergeten. Dus het is natuurlijk, heel veel mensen zien het als rock. Maar het is nou niet echt rock. Het is meer, als je hebt een beetje het gevoel alsof je bij Texas op een cowboy zit. Of op een paard.
0: Ja.
1: Maar ik vind het gewoon geweldig. Ik vind het echt mooie muziek. Dat is gewoon passiemuziek. Met veel gevoel en veel instrumenten.
0: En hier komen eigenlijk de moderne muziek en de country een beetje samen. Ja. Met Dua Lipa en Chris Stapleton. Thinking I'm in love with you.

0: Kijk, dat is nog eens een einde aan een plaat. Dua Lipa en Chris Stapleton. En je zei al, een live nummer.
1: Ja, klopt. Het is ook het enige nummer volgens mij. Wat ze, volgens mij was het niet origineel.
0: Niet geen studio nummer nee, van nee. gemaakt. Het is alleen live uitgevoerd.
1: Ja.
0: Nou, we hebben hem kunnen vinden.
1: Ja, toch? Ja, het scheelt weer.
0: Ja. Ja, we hadden het net even over je werk bij het bergingsbedrijf. Heel netjes, je hebt het naam van het bedrijf niet genoemd.
1: Nee.
0: Nee, dat is heel goed, want we mogen natuurlijk geen reclame maken. Maar daar ben je eigenlijk nog niet zo heel erg lang dus werkzaam, als ik je zo begrijp.
1: Nee, vanaf 1 april. En zonder grap.
0: Ja. Je bent begonnen op 1 april, het was geen grap. En, dus nou, dat betekent dat straks in het nieuwe jaar dan moeten ze gaan vertellen of je verder mag of niet.
1: Ik heb een jaargedrag, dus ik denk meestal is het een maand van tevoren, geloof ik.
0: Maar stel nou dat ze straks zeggen, ja Fabien, leuk, je was heel enthousiast, je hebt je best gedaan, maar we hebben toch geen plek voor je.
1: Dan moet er echt iets goed misgaan.
0: Ja, maar wat zou jij dan doen? Heb je dan een plan om wat je dan gaat doen?
1: Nee.
0: Ga je dan toch de evenementenbranche in? Of?
1: Nee, dan zou ik denk ik gewoon wel nog naar ergens een transportbedrijf zoeken waarbij ik mijn vrachtwagen trouwens kan halen. Ja.
0: Dat wil je toch wel graag?
1: Ja.
0: Wat is er zo leuk dan aan een rijden in zo'n vrachtwagen?
1: Nou, ik deed het vroeger al met mijn vader mee. En dan gingen we toen ook fietsen brengen voor de binding naar een kampen. Ja, en dan zit je in zo'n heel hoog... Als kind af aan is het natuurlijk al een heel hoog, ruim hok waar je in zit. Ja, en dat was gewoon... Ik vond het eigenlijk gewoon heel gaaf.
0: Ja.
1: En dat is nog steeds. Als ik nog steeds met een vrachtwagen meega, dan als je in een auto achter een vrachtwagen zit, dan denk je echt soms van, joh, geef even gas of rij even door. Maar als je in zo'n vrachtwagen zit, heb je helemaal niet gevoeld dat zo'n vrachtwagen heel traag is.
0: Nee, maar ze kunnen uiteindelijk ook best wel snelheid behalen natuurlijk.
1: Ja, ja,
0: en ik heb wel eens, zeker als je in de buurt van de veiling bent en je staat in een klein autootje naast zo'n vrachtwagen, dat je denkt van, dat wiel is net zo groot als mijn auto.
1: Ja, klopt. En dan heb je ook nog verschillende hoge cabines, lage cabines, veel geluid, weinig geluid. Ja. Dus het is echt...
0: Ja, dus jouw droom is het liefst binnen het bergingsvak, maar in ieder geval op zo'n grote vrachtwagen rijden. Dat lijkt je leuk.
1: Klopt.
0: Nou, ja. Maar hou je in de gaten.
1: Ja. Nou, ik hoop het niet. Dan sta je met pech.
0: Nee, dan kan ik je nog wel in de gaten houden. Ook als je geen pech hebt. Je maakt al een klein beetje het bruggetje naar de binding. Want je zei dat je met je vader meeging, die soms fietsen wegbracht voor het bindingkamp.
1: Ja,
0: jij bent er ook actief binnen.
1: Ja, ik ben dit jaar voor het eerst mee geweest als leiding. Ik ben wel altijd als kind zijn naar alle kampen meegegaan. Nou, dat vond ik toen al onwijs geweldig. Dat was echt... je had altijd, zoals wij het noemen, een kampkater. Dus heimwee als je terug thuis komt en je hebt een hele nieuwe vriendengroep. En je kon eigenlijk niet zonder elkaar, wekenlang niet.
0: Dus, het gekke is, we hebben wel meer mensen hier in de uitzending gehad en ik hoor het wel meer. Die zijn allemaal dol enthousiast over dat bindingkamp.
1: Ja.
0: Wat maakt dat nou zo specifiek?
1: Nou, het is... Je gaat op kamp. Je slaapt of in tenten of in een huis. Je hebt aan het begin, het eerste jaar, heb je echt geen benul met wie je gaat. Je kent niemand. Het is allemaal verdeeld. Jeugd van Aalsmeer, Kudelstaat. En ja, in mijn tijd gingen er 2 van Kudelstaat mee. De rest was allemaal Aalsmeerders. Dus ik kende ze totaal niet. Maar het is... Iedereen heeft wel ergens toch iets met een achtergrond met de binding kerk eigenlijk, zoals ik het zeg. Het is gewoon, je leert op bindingkamp leert een stukje respect. Je leert omgaan met andere mensen. En dat je leert gewoon andere dingen te doen om het toch leuk te maken. En dat is gewoon, ik weet niet, ik vind gewoon het gevoel wat je krijgt, wat jou gegeven wordt.
0: Ja, is het ook de gezamenlijkheid om met andere mensen leuke dingen te doen?
1: Ja.
0: En dat hoeven echt geen hele specifieke grote...
1: Nee, soms zit je met een boekje liedjes te zingen langs het kampvuur. Ja, niemand kan zingen, maar het is wel geweldig. Ja. Ja.
0: En je bent dus jaren mee geweest als jongere deelnemer aan het kamp?
1: Ja, klopt.
0: En dan op een gegeven moment heb je een leeftijd... Ja, ja, dan kan dat eigenlijk niet meer.
1: Nee.
0: Dan zit er maar één ding op en dan moet je de leiding in.
1: Ja, klopt.
0: Is dat zo vanzelfsprekend?
1: Ik had op een gegeven moment, nu had ik zoiets van... Ik heb 4 jaar de kindervakantieweek gedaan. Dat is ook voor de binding. Dus huttenbouw bij FC Aalsmeer. En op een gegeven moment kon ik me inschrijven voor het vijfde jaar. En toen had ik toch al mijn twijfels. Ik dacht, eigenlijk wil gewoon binnenkamp. Want ik wil gewoon wat ik als kind zijnde heb meegemaakt als, op binnenkamp. Wil ik ook nu gunnen aan de kinderen die ik als leiding meekrijg.
0: Ja.
1: Dus ja, dat... En dat was ook zo.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja, maar lukt het je ook om dat te doen wat jij...
1: Ja.
0: In jouw tijd als...
1: ik kreeg alleen maar complimenten dat ik veel te enthousiast met de kinderen was. En ze wisten soms geen eens of ik nou als kind mee was of als leiding.
0: Want dat brengt me meteen tot de vraag die jouw vader vorige week stelde. Van, waarom is dit nou zo leuk om naast je gewone werk te doen? En dat geldt trouwens niet alleen voor wat je bij de binding doet, maar ook voor wat je met Bas natuurlijk doet.
1: Ja, de waardering. Het wordt heel erg gewaardeerd.
0: Ja?
1: Als je inderdaad
0: spreken kinderen dat uit?
1: Ja.
0: Of is het een gevoel
1: je komt
0: dat je
1: ze
0: krijgt?
1: Soms ook wel eens privé tegen. En wij hebben op binnenkant de eerste twee jaar... hebben wij niet onze gewone namen. Maar dan hebben we bedachte namen... wat een beetje met het thema te maken heeft. En ja, dan word je dan op straat... word je als je bedachte naam. Ja, kijk je eigenlijk niet om, maar... Dan komen ze wel naar je toe. Ja, en dat is gewoon...
0: Oh, ze bedoelen mee.
1: Ja, ja, dat is wel die waardering ja, inderdaad. En ja, dat is hetzelfde als met de evenementen. Het is gewoon, als je een podium neerzet... Ja, het is... Als eenmaal alles draait, dan wordt het gewaardeerd. Er komen mensen echt naar je toe. Zeggen zo, wel weer mooi neergezet. En het ziet er onwijs gaaf uit. Ja, en dat is gewoon... Dat geeft energie om weer de volgende te bouwen.
0: Nou kan ik me voorstellen dat de jeugd van tegenwoordig... Klinkt een beetje ouderwets natuurlijk, maar... Die is niet meer zo aan het einde van zoiets... ze even naar je toe komen. Dus ja, bedankt voor de leuke week. Bedankt voor de leuke dagen.
1: Klopt.
0: Men gaat naar huis.
1: Ja.
0: En... toch voel jij nog steeds die waardering dan op een of andere manier?
1: Ja, ja. Toch wel, want als je op binnenkant meegaat, dan mag je telefoon niet mee. Dat is de regel die ze ook hebben. Ja. Dus daar leer je nog het ouderwetse kaart schrijven naar huis. En,
0: brieven schrijven.
1: Ja.
0: Maar controleren jullie daar dan ook op?
1: Ja, maar op zich, als je het vanaf het eerste jaar... dan controleren die ouders zich er best wel op. Kijk, wij hebben telefoons mee. Mocht er wat gebeuren, dan brengen we die ouders gewoon op de hoogte.
0: Ja.
1: Maar we controleren er niet echt op. Maar we weten wel dat als het eerste jaar ook niet doet... dan doen ze het tweede jaar ook niet.
0: En het valt snel genoeg op natuurlijk als je de enige bent.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, als we op de kamer zitten en iedereen wordt geroepen... en jij komt niet, ja, dan gaan we even kijken. Ja, als we dat niet zien. Ja.
0: Ja. Ja. Andere vraag die jouw vader stelde was... lukt het nog een beetje om de jeugd te enthousiasmeren... om iets voor een ander te doen? Want jij bent in de leiding gegaan van het bindingkamp.
1: Ja.
0: Dat doe je omdat je het leuk vindt... om een ander ook een bepaalde ervaring te geven. Maar heeft de jeugd dat tegenwoordig nog? Lukt het ze om dat ook
1: te doen? Ja, er zijn best wel heel veel jonge leidingmensen die meegaan. Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: En maar, is dat binding eigen of is dat...
1: Die zijn wel allemaal inderdaad op bindingkamp geweest, ja. Ja.
0: Het zijn allemaal die daar toch uit voortkomen. Die,
1: ja.
0: Maar merk je dat bijvoorbeeld ook in het evenementen gebeuren?
1: Nee, niet zo. Daar weer niet.
0: Dat mensen naartoe komen, oh, wat leuk dat jullie dat doen, dat wil ik ook wel.
1: Nou, ik heb een buurjongen van mij, die had toen met Vuur en Licht, toen wij al... Dat is nu ook een soort van het laatste jaar van Mike en Ab. En ja, die kwam toen 4 jaar geleden, die appte mij. Die zegt, joh, ik vind de evenementenwereld vind ik leuk. Kan ik jullie helpen met Vuur en Licht? Nou, die gaat nu nog steeds, elk evenement gaat hij mee. Maar dat is eigenlijk wel de laatste jong persoon die ik wel heel enthousiast heb gemaakt.
0: Ja. Maar stel dat er nu iemand zit te luisteren en denkt, nou, wat Fabian doet, dat lijkt me ook wel leuk.
1: Ja.
0: Of bij de binding, of bij het evenement gebeuren.
1: Ja.
0: Kunnen ze dan bij jou bij wijze van spreken aankloppen?
1: Jazeker. Zeker wel.
0: En dan kan jij wat doen voor ze?
1: Bij de binding weet ik het niet. Maar dat is gewoon, als je bij de binding wordt heel veel op Facebook, open dag. Soms hebben ze ook wel eens op vrijdag dat ze gewoon even een avondje hebben. Dat je gewoon binnen kan lopen, dat je kennis kan maken met de binding zelf. Ja, met Base for Events weet ik niet. Of dan kunnen ze mij gewoon berichten. Of, en dan speel ik het weer door.
0: Even googlen en dan kom je er zelf terecht. Mooi, als je dat kan doen. En dat je ook nog voor een ander wat wil betekenen. Dat is tegenwoordig niet meer zo vanzelfsprekend.
1: Nee, heel veel mensen, net zoals dat ik vrijwilliger ben bij de N21, dat als je zegt tegen tegenwoordig jeugd dat je vrijwilliger kan worden, dan vinden ze het woord vrijwilliger heel raar.
0: Ja, ja. Overal moet betaald voor worden.
1: Ja, ja. Ja. Wat, dat is het eerste wat ze vragen. Wat schuift het?
0: Ja, ja. Lol. Dat, ja. Dat, dat is toch veel waardevoller?
1: Lol en waardering.
0: Ja, ja toch?
1: Ja.
0: Heb je nog meer hobby's?
1: Fotografie.
0: Fotografie?
1: Ja.
0: En daar gaat, want daar hadden we van tevoren natuurlijk een klein beetje over, ook jouw wens een beetje uit. Hè? Want een van de vragen die we op papier van tevoren stellen is van wat zou je in de toekomst nog willen bereiken?
1: Ja.
0: Dan heb jij iets met wat met fotografie ook te maken heeft.
1: Klopt. Ik had op mijn nummer 2 van mijn bucketlist staat een tour te gaan maken tussen Noorwegen, Zweden en Finland. En dat is gewoon pure natuurfotografie en gewoon hoe alles daar is. Ik ben meer van de sneeuw dan dat ik van de zon ben.
0: Ja?
1: Ja.
0: En dan de natuur intrekken en dan mooie foto's maken.
1: Ja, ja.
0: Dat lijkt me mooi.
1: Ja, dat lijkt me prachtig.
0: Dat was nummer 2 op je bucketlist.
1: Ja.
0: Je hebt mij ook verteld wat nummer 1 was, moet ik zeggen.
1: Ja, die is 30 augustus was die in vervulling gegaan.
0: Ja, wat was dat?
1: Dat was parachutespringen op Texel.
0: Jij bent uit zo'n vliegtuig gesprongen?
1: Ja, op 4,2 kilometer hoogte.
0: Je bent nog heel?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, het is goed.
0: Hoe was die ervaring?
1: Ja, dat is niet normaal.
0: Ja?
1: Het is gewoon... Ja, ze hebben ook een filmpje over me gemaakt. Ze zeggen, hoe was het? Ja. Ik moest er 20 seconden over nadenken om op een woord te komen. Maar het is gewoon... Je ziet alles heel anders dan dat je het normaal ziet, zeg maar. Dus dat is gewoon... Je hebt helemaal niet het gevoel dat je valt. Je ziet vooral weilanden ineens van boven als kleine vierkante vakjes... En op het moment dat de parachute uitgaat en ze zeggen tegen je we gaan dalen, dan zie je pas alles op je afkomen.
0: Ja.
1: Dus je bent alleen maar om je heen aan het kijken. En,
0: Nou was die sprong voor jou, daar zat een betekenis achter.
1: Ja, klopt.
0: Je bent niet zomaar voor de ook voor de lol natuurlijk, maar het zat wel iets
1: klopt.
0: Diepers achter.
1: Ja, ja ik heb een moeilijke tijd gehad. En... toen zijn wij in mei met vrienden van mij zijn we naar Texel gegaan. En toen reden we langs Skydive Texel. En toen zei ik tegen mijn vrienden, want die waren op alles van op de hoogte. En toen zeiden we van, joh, ik zou graag in het vliegtuig willen zitten. En dan omhoog vliegen en dan alles achter me laten in het vliegtuig. En gewoon een nieuwe stap tegemoet springen. En ja, zo werd ik 26 juli was ik jarig. En toen kreeg ik hem van mijn ouders... Van mijn zus en mijn zwager, mijn broer en mijn schoonzus en mijn vrienden kreeg het als cadeau. En ter plekke hebben we nog een maand later een datum geprikt om te gaan.
0: Mooi is dat.
1: Ja.
0: En je bent dus letterlijk het vliegtuig uitgesprongen en je hebt alles achter je gelaten.
1: Alles achter me gelaten, ja. Ja.
0: Maar bijna therapeutisch dit.
1: Ja, ja, ja. Bijna wel. Ja. Ja. Ja, ik zat zelfs nog in het vliegtuig. Ik was er alleen maar mee bezig. Want ik kreeg nog de vraag, ja, ben je er wel mee bezig geweest? Ik zeg ja. Ik zeg elke... Toen we opstegen was het alleen maar van ja, dit kan ik achterlaten, dat kan ik achterlaten. En op een gegeven moment zei ze van joh, we gaan er hieruit. En op dat moment zei ik het laatste van dit wil ik ook weg hebben. En toen heb ik nog even geholpen om naar het randje te gaan. Ja, let's go.
0: En dan kom je beneden uiteindelijk.
1: Ja.
0: En dan is er dan een last, letterlijk en figuurlijk een last van je schouders?
1: Ja, je voelt je heel... Ja, het is een moeilijk gevoel is het. Omdat het toch wel een stap is geweest. Maar het is ook heel een soort vreugde die je dan hebt.
0: Ja.
1: Ja, en heel veel blijdschap, dat vooral.
0: Het zit achter me.
1: Ja, ja.
0: Mooi. Dit programma zit ook bijna achter je.
1: Ja.
0: Ja, we zijn aan het einde van het programma gekomen. En dat betekent dat we jou in ieder geval... dat we het programma gaan afsluiten. En dat doen we natuurlijk niet voordat we eventjes de 3 woorden genoemd hebben. Sociaal. Dat zeiden we van tevoren al. Dat wisten we al door dingen die je doet. Alleen al het verhaal waarom je bijvoorbeeld bij de binding dingen doet. Nou, dat blijkt uit dat je een heel sociaal persoon bent.
1: Ja.
0: Je bent enthousiast. Nou ja, dat blijkt wel uit alles wat je verteld hebt. En leergierig. Ik hoop dat je leergierig ook blijft. En dat je uiteindelijk je doel weet te bereiken binnen je werk wat je graag zou willen. Ja,
1: elke dag zijn er weer nieuwe dingen te leren.
0: Maar dat je ook de stappen kan maken die je graag wil maken. Dat wens ik je in ieder geval toe.
1: Nou, dankjewel. Dankjewel.
0: Gaan we eventjes naar volgende week. Volgende week dan zijn we op vakantie. Dan doen we een herhaling. Dan kunnen de mensen luisteren naar een herhaling van 6 januari jongsleden. Een uitzending met Gerrit Kooi. Maar de week daarna zijn we weer terug van vakantie. En dan heb jij een gast uitgekozen.
1: Ja, klopt.
0: Nou, de naam is hier vanavond al 10 keer gevallen.
1: Ja, ja.
0: Jij hebt gekozen voor...
1: Bas Henneman.
0: Van het
1: evenementenbedrijf.
0: Ja, dan ben ik de naam even kwijt.
1: Bas voor Events.
0: Event was het, ja.
1: Ja.
0: Ja. Wat zou je Bas willen vragen volgende keer?
1: Ja. Of die blij van me wordt? Nee, ik weet het niet.
0: Nee? Geen bijzondere dingen die je
1: ik ken hem best wel door en door. Dus,
0: je hebt hem nooit iets niet durven vragen waarvan je denkt, nou, doen jullie dat nu maar voor me?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee.
0: We gaan gewoon horen wat hij doet en wat hij te vertellen heeft.
1: Ja, precies.
0: Nou, gaan we dat doen straks op 27 oktober. Bas Henneman is dan onze gast. Zijn we nu echt aan het einde gekomen, Fabian?
1: Ja.
0: We gaan eruit met een laatste nummer. Kan jij in, dat is altijd een heel lastige vraag, maar kan jij in twee woorden of in twee zinnen uitleggen waarom je voor John Party en Nightshift gekozen hebt?
1: Nou, het is mijn werk en evenementenwereld.
0: Nou, mooi kan niet, toch?
1: Een nachtwerk.
0: Ja, nou, geweldig. Ik wil je bedanken voor je inbreng vanavond hier bij ons. En ik wens je alle succes toe van wat je maar wil bereiken in de toekomst. En ja. Ga vooral van dingen genieten.
1: Ja, dat vooral. Ga ik doen.
0: Dankjewel. En wat ons betreft graag tot volgende week.

0: Terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar heeft daarvoor steun nodig van de oppositie. En die is nog niet erg onder de indruk van wat het kabinet bereid is aan te passen aan de plannen. Pro wil alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel hebben, maar volgens Klaver is zijn partij en het kabinet geen stap dichterbij gekomen.
2: Dit is gewoon oldschool politiek en dat vind ik zonde. Dus we moeten volgende stappen zetten. Dus ja, wij zijn beschikbaar om proberen ergens te komen. Maar het kabinet heeft nog een paar dagen. En als dat niet lukt, dan wordt het een hele interessante Prinsjesdag.
1: Ja, 21 en de SGP praten in elk geval morgen weer door. Van Pro is dat nog niet duidelijk. In het stadhuis in Den Bosch wordt opnieuw gesproken over de opvang van asielzoekers in Engelen. De gemeente wil daar vanaf volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers huisvesten. Maar die plannen leiden al maanden tot onrust. Vanavond krijgen 30 inwoners de kans om hun zorgen en bezwaren te uiten. Daarna gaat de gemeente weer in gesprek. De Nederlandse hockeyers zijn door naar de halve finale van het WK. De mannen speelden vanavond met 2-2 gelijk tegen Engeland. Daarmee is Oranje poolwinnaar in de tweede groepsfase. In de halve finale van het WK hockey neemt Nederland het vrijdag op tegen Spanje. De andere halve finale gaat tussen Argentinië en Duitsland. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
3: De top 10 van. Met Rinus van Ittersom.
4: Luisteraars, een heel goedenavond op deze maandagavond. Jawel, het is weer zover. Het is pakweg naar mee zo'n 2 minuten over. Jawel, en dan moet ik het even goed gaan zeggen. 8:02. En ja, dat is natuurlijk de hoogste tijd voor de top 10 van. En vandaag is die top 10 van Rachel van de Drift.
5: Ja, dat klopt.
4: Rachel, goedenavond.
5: Goedenavond.
4: Wat heb ik gelachen toen ik jou moest gaan contacten om hier heen te komen. Ik kreeg op een gegeven moment van mijn buurman eigenlijk. Die zegt, joh, dat moet je even gaan doen. Die moet je even gaan bellen, want wat daar allemaal aan de hand is. Ik zeg, joh, ik weet het niet. Hij zegt, nou, ga maar bellen. Kom goed. En hou vooral de nieuwe meerboden in de gaten. Oh, ik zeg, nou ja, joh, wat gaan we doen? Vervolgens ben ik jou gaan contacten. En toen dacht ik, wow, wat een spontane griet is dit. Echt. En toen dacht ik ook nog eens een keer, van wie ben jij er een?
5: Ja, nou, ik ben er een van Jeroen en Erika van de Drift. Jeroen, wellicht wel bekend vanwege het aannemersbedrijf in Aalsmeer.
4: Ja.
5: Dus ja.
4: Dat zijn jouw vader en moeder?
5: Dat zijn mijn vader en moeder.
4: Gezellig. Wat doe je in dagelijks leven?
5: Nou, ik ben toevallig 2 weken geleden begonnen met een nieuwe baan.
4: Oh.
5: Als inkoopplanner bij de Floral Connection op de bloemenveiling.
4: Oké. Dat is wel een groot bedrijf ook trouwens.
5: Ja, dat klopt. Toch? Onderdeel van Dutch Flower Group. Dus ja. Erg groot.
4: Ja, ik ken het bedrijf toevallig. even tussendoor, want ja, jij hebt zoveel leuke dingen. Maar jij hebt ook hele mooie muziek uitgezocht.
5: Zeker.
4: Vanavond gaan we beginnen met een band waarvan ik zeg... Oké, dat is eigenlijk niet muziek uit jouw tijd.
5: Nee, eigenlijk een groot deel van de muziek die ik heb uitgekozen niet. Maar dat is toch wel muziek waar ik mee ben opgegroeid. Mijn ouders die hebben mij dat met de paplepel ingegoten.
4: Met als gevolg dat jij eigenlijk alleen maar naar muziek die misschien niet helemaal uit deze tijd komt. Hoewel, er staan er ook wel een paar in waarvan ik denk, oké.
5: Zeker.
4: Dat komt wel goed. Maar Bon Jovi.
5: Klopt.
4: Dat is de eerste van vanavond.
5: Ja, daar ben ik wel erg fan van.
4: Ja?
5: Zeker.
4: En waarom ben je daar fan van? Want ik bedoel, ja, het is natuurlijk best wel een aardige band, maar ja...
5: Ja, ze zagen er vroeger toch wel erg leuk uit. Lang krullend haar. Ja, dat...
4: En dat was het?
5: Ja, nou ja, ook natuurlijk wel de muziek zelf. Ik hou wel een beetje van hardrock muziek.
4: Ja.
5: Ja, dus en Bon Jovi, ik mag daar zeker niet missen.
4: Oké. Okay. You Give Love a Bad Name.
5: Zeker.
4: Dat is het nummer waar jij voor gekozen hebt?
5: Ja, en dat is ook het openingsnummer.
4: Ja.
5: Ja, dat is gewoon om toch even in de stemming te komen.
4: Even de boel wakker schudden.
5: Precies.
4: Gaan we dat doen. Shut up!

0: Zo, jouw vader en moeder ook weer blij?
1: Ja, ik denk het wel, ja.
0: Maar er kwam net nog een hele kleine anekdote naar boven.
1: Ja, dat klopt.
0: En ik denk, ja, je mag het vertellen als je het wil. En het maakt mij eigenlijk niet uit. Maar...
1: Ja, mijn moeder was vroeger wel een beetje verliefd op John Bon Jovi.
0: Oh jee.
1: En mijn vader die heeft best wel lang haar. Dat iedereen die hem kent, die weet dat wel een beetje. Die houdt niet zo van naar de kapper gaan.
0: Nee.
1: En die had vroeger dus ook redelijk lang haar. Toen heeft hij een permanentje laten zetten. Dus hij leek daar ook wel erg op.
0: Dus hij heeft er dus werkelijk echt alles aan gedaan om jouw moeder te veroveren.
1: Ja, ik denk het wel, ja.
0: En dat onder de mom van John Bon Jovi. Wow. Ja, dat is niet verkeerd, toch?
1: Nee, toch?
0: En het is hem aardig gelukt.
1: Zeker.
0: Dat sowieso. Eens even denken, want ja, we gaan even door met de volgende plaat. En daarna, ja, misschien, dan moeten jullie toch maar even blijven luisteren. Want het kan wel eens zo wezen dat de complete Aalsmeerse geschiedenis helemaal gaat veranderen. Maar goed, daar hebben we zometeen nog andere dingen over. We gaan even door met de muziek. One More Time, Highland.
1: Ja, die staat inderdaad ook op mijn lijstje. Ik heb heel goede herinneringen aan dat nummer. Want wij gingen vroeger eigenlijk heel vaak met de auto op vakantie.
0: Ja.
1: En mijn moeder die had vroeger dan nog zo'n iPod. Echt zo'n ouderwetse iPod waar ze muziek op had gedownload. En dit was altijd een nummer die op haar iPod stond. En die werd altijd volop meegezongen in de auto.

0: Wat een heerlijk stuk muziek.
1: Wel, hè?
0: Dat heb je echt heel goed uitgekozen.
1: Gelukkig.
0: Kan er niks anders van maken. Even Rachel, want jij bent best wel druk, denk ik, heb ik het idee.
1: Ja, dat klopt wel.
0: En, want je zegt net 2 weken bezig met een nieuwe baan.
1: Ja.
0: Nou, dat vreet natuurlijk ongelooflijk veel tijd. Dat is een ding wat zeker is. En zeker op die veiling, want ja, al die bloemetjes en dan bij dat grote bedrijf, de Floral Connection, ja, dan moet er wel wat gebeuren.
1: Klopt.
0: Ben je ook zo'n vroege opstaander?
1: Nou, dat was ik nooit echt, maar afgelopen 2-3 weken dat ik dus inderdaad bij de Floral Connection ben begonnen, gaat dat eigenlijk best wel goed. Ik heb er niet enorm veel moeite mee.
0: Oké. Okay. Dus een uurtje of 6 je bed uit en dan...
1: 6:30.
0: 6:30.
1: Ja.
0: Mooie tijd. Ik ben blij dat ik er zo meteen vanaf ben. ja, dat dan weer wel. Even de hobby's.

0: heb je die ook nog?
1: Ik sport graag. Ik heb altijd eigenlijk gevoetbald en ben sinds kort ook begonnen met tennissen.
2: Ja.
1: En ja, ik ben creatief, ik knutsel graag.
2: En wat moet ik me daarbij voorstellen? Want knutselen, dat is wel een heel ruim begrip.
1: Ja, dat is waar. Ja, ik ben natuurlijk niet zo handig als mijn vader. Maar ik vind het wel leuk om hem te helpen. Met klusjes in huis. Of ja, als hij weer iets verzonnen heeft wat gemaakt moet worden. Ik vind het leuk om online dingetjes te knutselen. Dus iets voor social media of een bepaalde poster voor iets. Tekstjes schrijven. Ja, dat...
2: Dus eigenlijk wel een klein beetje van alle markten thuis.
1: Ja, zeker.
2: Ja, toch?
1: Ja.
2: Maar dat is natuurlijk wel grappig ook.
1: Ja.
2: Ik bedoel, dan wordt het nooit saai.
1: Nee, dat is het zeker niet.
2: Nee, dat sowieso niet. Je bent ook nog verbonden aan een... aan een pramenteam.
1: Ja, dat klopt. Ik ben vorig jaar heb ik voor het eerst meegevaren met de praamrace met mijn eigen damesteam, Drink en Drijf.
2: Drink en Drijf?
1: Ja, ja. Ik heb samen met mijn vader...
2: Hoe kom je aan die naam? Ja. Drink en Drijf.
1: We hebben heel lang nagedacht over een naam. En dit kwam in één keer in me op. En ja, vond ik gewoon wel een heel leuke woordgrap. En dat is het geworden.
2: Nou, dat is het zeker.
1: Ja. En varen met een gloednieuwe praam mee heb ik vorig jaar samen met mijn vader zelf gebouwd.
2: Oh. Oké. Okay.
1: Van hout. Dus,
2: ja, je vader is natuurlijk
1: die is handig.
2: Timmerman puur zang.
1: Zeker.
2: En jij mocht hem helpen?
1: Ik, ja, of hij mocht mij helpen hoor.
2: Oh. Oké. Okay.
1: Nee, dus ik heb wel zoveel mogelijk geprobeerd om zelf te doen natuurlijk. Maar ja, ik had hem wel nodig. Hij is echt wel het meesterbrein achter de praam.
2: Oké. Okay.
1: En,
2: het is nog een ouderwetse houten praam geworden?
1: Het is een houten praam, ja.
2: Oké. Okay. Want en, ja, tegenwoordig bouwen ze niks anders dan...
1: Aluminium.
2: Ja.
1: Ja, nee, mijn vader is niet zo handig met aluminium.
2: Nee.
1: Die is handig met hout. Dus het is een houten praam.
2: En dus werd het een houten praam.
1: Zeker.
2: En is het een groot team?
1: We zijn nu met z'n achten. En vorig jaar dus voor het eerst meegevaren. En toen zijn we tweede geworden met de snelheid in de categorie dames.
2: Oh.
1: Dus ik had meteen prijs.
2: Oké, okay, nou, dat gaat wel heel rap.
1: Zeker. Maar
2: dan moet je niet alleen een goede praam hebben. Dan moet je ook een hele goede penta hebben.
1: Precies, ja. Nou, die hebben we ook. Ja.
2: En tenminste, hoe ben je daar aan gekomen?
1: Ja, dat is ook wel een leuk verhaal. Vorig jaar heb ik een artikel laten plaatsen in de Nieuwe Meerbode. Dat we inderdaad een nieuwe praam aan het bouwen waren.
2: Yes.
1: En toen werd ik benaderd door Marjan. En die had nog een penta staan. Die het op dat moment niet deed. Maar zij was voelde zich heel erg aangesproken door het artikel in de Nieuwe Meerbode. En dat vond ze heel leuk om te lezen. Dus zij heeft contact met mij opgenomen dat we haar penta mochten lenen. Alleen omdat die nog kapot was, moesten we hem laten maken.
2: Ja.
1: Dus daar hebben we vorig jaar helaas nog niet mee kunnen varen. Omdat alles toen een beetje last minute was. Dus toen heb ik nog met mijn vader zijn penta gevaren. Maar ik hoop als de penta van Marianne doet, dat we daar dit jaar voor het eerst mee mogen varen. Het zou heel leuk zijn.
2: En dan hopen dat het ook weer zo'n mooi resultaat oplevert als vorig jaar.
1: Ja, de lat ligt wel hoog, ja.
2: Hoewel dat eigenlijk gewoon helemaal niet belangrijk is.
1: Nee, ja.
2: Of toch wel.
1: Ze zeggen dat meedoen belangrijker is dan winnen, maar ik wil wel graag winnen.
2: Echt?
1: Ja. Ja, ik ben best wel fanatiek.
2: Nou, dat is best wel grappig dan wel weer.
1: Ja.
2: Even naar het volgende nummer, Bluff.
1: Ja.
2: Wat heb jij met Bluff?
1: Ja, ik heb niet zozeer iets met de band Bluff. Als in, ze maken natuurlijk wel heel mooi muziek, maar ik zou mezelf niet echt een diehard fan noemen. Maar ik vind het nummer Omarmen van Bluff wel echt een heel mooi nummer.
2: Ja.
1: Ja, dat...
2: Is het alleen een mooi nummer? Of heb het ergens een betekenis dat je denkt van... Hey, daar hoort het wel bij?
1: Nou, niet specifiek. Ik vind het gewoon een mooi nummer.
2: Het is gewoon een nummer.
1: Het raakt me op een bepaalde manier.
2: Ja, ik wou het zeggen. Het is een nummer wat in één keer bij jou binnenkwam.
1: Ja, ja.
2: Nou, dan gaan we eens eventjes helemaal naar luisteren. We gaan hem ook helemaal draaien. Want ja, het is en blijft natuurlijk een prachtig nummer.
1: Zeker.
2: Bluff, Omarm.

0: tot aan de laatste toon. Toch?
1: Zeker.
0: Ik weet zeker dat het moet. Zeker met bluff. Eens even denken, want ja, mogen we er al wat bekend van maken? Want
1: ja, dat mag wel.
0: Vorige week gebeurde er iets. Nee, dat is alweer 2 weken geleden volgens mij. Er gebeurde er iets. En werd ik weer opgeattendeerd door mijn buurman. En mijn buurman, ik weet zeker dat hij zit te luisteren. En die zegt, moet je nou eens kijken wat er in de krant staat? Joh, ik zie, wat staat er nou weer in? Weet ik veel, ik heb die krant nog niet eens binnen. Heb je hem nog niet gehad? Nee, ik heb hem nog niet gehad. Nou, ik ga wel even mijn krant pakken. Oké. Okay. En die komt aan en hij zegt, joh, heb je die foto al gezien? Ik zeg, nee, natuurlijk niet. Hij zegt, er is iets heel raars aan de hand op de Westeinderplas.
1: Ja, dat klopt.
0: Maar jij bent daar een klein beetje degene in die daar, nou, de schuldige van is, wil ik niet zeggen dat het er aan de hand is, maar je hebt het wel ontdekt.
1: Ja, absoluut.
0: Wat is er gebeurd?
1: 2 weken geleden was het nog even goed bladeren in de Nieuwe Meerbode, want er stond het redelijk achterin. Kik Spaargaren van Kik's Foto's had foto op de Westeinderplas gemaakt van een soort schim van een heel groot zeilschip in de mist.
0: Oh.
1: Dus het was nog lastig te zien toen. Dus het was nog een beetje geheimzinnig. Maar ja. Het leek toch wel op een enorme driemaster.
0: Op de Westeinderplas.
1: Op de Westeinderplas, dicht bij de watertoren.
0: Het is zo zonde dat niet iedereen dat gezien heeft. Dan.
1: Nee, inderdaad.
0: Maar ja, als het in de dichte mist is, dan valt het ook niet mee.
1: Nee, dat was lastig te zien. Maar Kik kon er nog net een foto van schieten.
0: Maar denk je dat zometeen het verhaal echt naar voren komt? Dat het ook daadwerkelijk... Want dat is nogal wat, een driemaster op de Westeinderplas.
1: Klopt, ja. Toch? En afgelopen week stond er weer een foto in de Nieuwe Meerbode. Op pagina 3. Dus al een stuk meer vooraan. En toen was de driemaster toch wel echt goed te zien.
0: Oh.
1: Ja.
0: Dus jij hebt niet iets gezien dat je denkt van, nou, dit is gewoon een fabeltje, dat slaat helemaal nergens op.
1: Hij lag er echt. Het was duidelijk te zien. Enorm zeilschip met een Aalsmeerse vlag.
0: Ook dat nog?
1: Ja. En de schippers op dat enorme schip, die noemen zichzelf de WEC.
0: De WEC?
1: Ja, de Westeinder Compagnie.
0: De Westeinder Compagnie. Ja, je hebt de VOC. Dat is weer een ander verhaal natuurlijk.
1: Ja, dat klopt.
0: En nu de WOC, de Westeinder Compagnie.
1: Ja, de WEC, Westeinder Compagnie.
0: Maar wat moet zo'n schip in godsnaam op de Westeinderplas?
1: Ik heb van insiders vernomen dat zij een handelsroute varen.
0: Oh.
1: Vanaf de pontweg over de Uiterweg, dus door de ringvaart, de kleine poel op en ook een stukje op de grote poel. En waar zij in handelen, dat zijn dat is echt Aalsmeers goud. Dat zijn aardbeien, bloemen, paling, noem het maar op.
0: En bagger.
1: En bagger, ja.
0: Ja, toch? Maar dat heb jij van insiders vernomen?
1: Ja, zeker.
0: Maar even tussendoor, maar jij zegt, ze varen vanaf de pontweg.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Ze varen vanaf, dan gaan ze door de ringvaart. Dan pakken ze de kleine poel. Vervolgens een stukje grote poel. En dat is eigenlijk nog maar een heel kort ritje.
1: Ja, dat lijkt inderdaad wel mee te vallen. Maar
0: ze moeten toch ergens anders vandaan komen? Zo'n driemaster komt toch niet zomaar in ene op die Westeinderplas terecht?
1: Nee, ja, dat moet natuurlijk ergens gebouwd zijn.
0: Dat sowieso.
1: Ja.
0: En waar gaat dat dan gebeuren? Ja, waar is dat dan? Ja, dat weet men niet natuurlijk.
1: Nee, dat is ergens op een geheime locatie, ergens in een loods gebeurd.
0: Want iedereen, ja, dat is heel raar natuurlijk. Maar voor de rest heeft nog niemand eigenlijk dat schip gezien.
1: Nee, dat klopt. Maar ik vermoed dat het schip nog wel een aantal keren te zien is op de Westeinder.
0: Ja.
1: En je moet goed opletten of je het geluid van de wind en kratten op het dek en een soort ronkende pentamotor hoort.
0: Oh, er zit nog een pentamotor aan ook.
1: Het schip wordt niet alleen aangedreven door de wind, maar ook door de pentamotor.
0: Oké. Nou, dan zal het mij gaan benieuwen wat we dan gaan meemaken. Iedereen gaat zometeen aan de kant van bij de watertoren aan de Westeinderplas liggen. Zo van, ja, wanneer komt die nu?
1: Ja, of de Nieuwe Meerbode in de gaten houden.
0: Dat lijkt me misschien wel het meest verstandige.
1: Zeker.
0: We gaan het allemaal meemaken, Rachel.
1: Zeker weten,
0: ik vind het wel een heel bijzonder verhaal. Maar als het allemaal uitkomt, ja, en er zit hier inderdaad een handelsonderneming onder de naam WEC... Het zal mij benieuwen hoe ver dat dan de Aalsmeerse geschiedenis gaat herschreven worden.
1: Ik denk dat daar wel een stukje Aalsmeerse geschiedenis geschreven gaat worden.
0: Hoe? Nou, we gaan het meemaken.
1: Zeker, toch? Ja.
0: We gaan het er verder niet meer over hebben. We gaan gewoon de nieuwe meerbodem in de gaten houden. Want we zijn natuurlijk hier ook voor jouw muziek. En die volgende, we hebben net Bluff gehad. En we gaan naar een groot artiest, moet ik zeggen.
1: Ja.
0: Waarvan ik denk, wanneer gaat hij nou een keertje stoppen? Gaat hij überhaupt ooit stoppen? Ik denk het haast niet. Maar het is natuurlijk wel een van de grootste artiesten die je mee kan maken. En hebben we het over Bruce Springsteen.
1: Jazeker.
0: En dat is er ook weer eentje dat ik denk maar dat is toch niet uit jouw tijd?
1: Nee, dat klopt. Maar toch ook wel enorm goede muziek.
0: Ja, dat sowieso.
1: Ja.
0: Dat sowieso.
1: En ik denk dat we toch wel een van de bekendste nummers gaan draaien.
0: Ja, dat is inderdaad,
1: Ja, ik denk dat je dat
0: wel... Er zijn nog vele andere, moet ik zeggen.
1: Ja, zeker.
0: Maar
1: heel
0: dit
1: veel.
0: Is wel een van de bekendste. Maar waarvan ik ook nog eens een keertje vind... Dat vind ik ook zo mooi. Dat filmpje wat erbij zit, die clip... Waarvan iedereen denkt... Wow, wat doet hij dat spontaan? Hij haalt er een uit het publiek om mee te gaan dansen.
1: Ja.
0: dat was achteraf natuurlijk helemaal keurig netjes in scène gezet.
1: Ja.
0: Nou, het heeft wel gemaakt. Het nummer wel gemaakt wat het nu is.
1: Ja, absoluut.
0: Dancing in the Dark.
1: Klopt.
0: En ik heb het idee dat je hem niet eens voor jezelf draait.
1: Nee, ik draai hem ook wel een beetje voor mijn lieftallige vriendje.
0: Oké. En die is helemaal lijp van Bruce Springsteen?
1: Ja, die heeft zelfs het album op zijn arm getatoeëerd.
0: Ik heb het net gezien, want hij is hier ook aanwezig. Maar hij zit aan de andere kant. Want het beeld, het gaat vanavond om jou, niet om hem.
1: Nee.
0: Dat heb je wel eens. En hij heeft inderdaad een deel van het album op zijn arm getatoeëerd.
1: Ja.
0: Ik vind dat wel heel speciaal.
1: Born in the USA.
0: Ja. Het is ook nog eens een keertje een hele mooie tattoo. Dat
1: ja,
0: sowieso.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Toch? En het is ook nog eens een keer een hele leuke gozer.
1: Absoluut, ja.
0: Toch?
1: En bij de tattoo, ik denk dat veel mensen van onze leeftijd niet direct zien wat het is. Maar ik zag op dag 1 dat Bruce Springsteen was.
0: Weet je, we gaan er gewoon naar luisteren.

0: Heerlijke muziek hier op de maandagavond in de top 10 van met vanavond Rachel van de Drift. Jawel. Eens even kijken, want we gaan weer naar de Nederlandse sterren, moet ik zeggen. Althans, ja, sterren. Ja, opkomende sterren. Of is het toch inmiddels al een behoorlijk gevestigde ster?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat je dat inmiddels wel mag noemen.
0: Ja?
1: Ja, ze begon...
0: Maar ik moet wel lachen, want als ik jouw muziekkeuze zie...
1: Dan hoort deze er niet echt bij.
0: En dan komt ineens een Roxy Dekker naar voren. Dat ja. Ik denk van, oké, okay, hoezo dat?
1: Ja, dat is... Kijk, ik vind zelf de meeste muziek is in... Of de meeste goede muziek is in de 80's gemaakt.
0: Ja.
1: Maar ja, tuurlijk, je hebt van deze tijd ook wel leuke nummers. Maar ja, ik vind Roxy Dekker gewoon echt een topwijf. Ze is een beetje mijn leeftijd. Woont, denk ik, nog steeds in Amsterdam. Komt in ieder geval uit Amsterdam. Ja, en ze is gewoon... heel erg zichzelf en heel enthousiast. En ja, dat vind ik gewoon leuk om te zien.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Jij woont ook nog steeds in Aalsmeer?
1: Ja, zeker.
0: En waar?
1: Ik woon in de Wilgelaan.
0: Dat is misschien wel het mooiste straatje van Aalsmeer.
1: Dat is denk ik wel het mooiste straatje van Aalsmeer.
0: Ja, ik denk dat daar een heleboel mensen jaloers op zijn.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Dat zou zomaar kunnen. Roxy Dekker, superstar.
1: Ja.
0: Het is ook echt een superstar.
1: Ja, vind ik ook.
0: Toch?
1: Zeker.

0: Ja, en dan in één is die afgelopen. Zitten wij gezellig hier de oude Nelen. En dan moet je nog opletten ook, want anders gaat het fout. Ja. Maar we waren op tijd. We gaan eens even verder, want ik vind dit... Oh, ik hou hiervan. Ik kan er niks anders van maken. Elena Miles.
1: Ja.
0: Ook weer iets dat ik zeg van, oké, dat, maar dat hebben we al meer gezegd. Het zit niet in jouw tuin. Maar wat heb jij met Elena Miles?
1: Ja, met de artiest niet specifiek heel veel. Maar ik vind dit nummer heel bijzonder, want dit nummer gaat over Elvis Presley.
0: Oh.
1: Ja.
0: En Elvis Presley, daar ben je wel een hele grote fan van.
1: Ja, zeker. Dat heb ik van mijn opa.
0: Ja?
1: Ja.
0: Wat leuk.
1: Ja, zeker.
0: Jij hebt samen met jouw opa kunnen genieten van alle LP's van Elvis Presley. Want die zou opa wel gehad hebben, denk ik.
1: Ja, zeker. Ja. En die krijg ik af en toe ook nog steeds van hem.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Dat is wel heel bijzonder.
1: Ja, klopt.
0: Maar dan moet je ook nog een ouderwetse plaatspeler hebben.
1: Die heb ik.
0: Dat doe je goed.
1: Ja.
0: Dat doe je helemaal goed. Want ja, tegenwoordig is vinyl begint weer helemaal in te raken natuurlijk.
1: Ja, dat klopt.
0: En maar koop je dan ook nieuwe albums? Of zeg je, nee, ik blijf bij die oude?
1: Ik heb grotendeels oude albums. Ja. Ook van mijn ouders gekregen en van familie en in de kringloopwinkel gekocht. Maar ik heb ook wel een paar nieuwe albums.
0: Oké.
1: Maar dan echt specifiek van artiesten waarvan ik denk, oké, dit album vind ik heel mooi. Die wil ik gewoon heel graag hebben.
0: Ja.
1: Dus er zitten een paar nieuwe bij, maar de meeste zijn wel oud. En een paar singeltjes.
0: Ja, oh ja, dat hadden we ook nog natuurlijk, de 45 toerenplaatjes.
1: Ja, klopt. Die zitten er ook tussen.
0: Ik vind het wel grappig dat zo'n jong iemand daar zo mee bezig is.
1: Ja.
0: Ik vind het wel leuk.
1: Dat hoort wel een beetje bij mij.
0: Ja. En vervolgens gaan we dan naar Black Velvet.
1: Ja, dat klopt.
0: Het nummer waarvan jij zegt, het gaat over Elvis Presley.
1: Ja, als je goed luistert, dan gaat er wel een belletje rinkelen dat over Elvis Presley gaat.
0: Ik moet je eerlijk vertellen, ik zou het echt niet weten. Ik zou het echt niet weten.
1: En dat vind ik zo speciaal aan dit nummer.
0: En dat is eigenlijk het enige waarvan jij zegt, nou, dan moet deze in mijn top 10.
1: Ja, dat klopt.
0: Dan gaan we dat doen.

0: Alana Miles, Black Velvet. Wow, wat een heerlijk nummer moet ik zeggen op deze maandagavond. Jawel. Ik vind wel dat je hebt aardig je best gedaan met knappe nummers uitzoeken. Dat sowieso.
1: Gelukkig. Ja, goed om te horen.
0: Ja. Maar luister, zodra je uiteindelijk met dit soort nummers aangekomen, ja, dan is het niet zo moeilijk natuurlijk, toch?
1: Nee, dat is waar.
0: We hebben nog 3 nummers te gaan. En ik heb er alvast weer eentje klaargezet. New Order, Blue Monday.
1: Ja. Ja, daar heb ik eigenlijk niet zo heel veel over te vertellen. Ik vind het gewoon, ik vind het gewoon een heel goed nummer.
0: Dat is eigenlijk alles?
1: Dat is eigenlijk alles. Ik heb daar, dit is dan net het ene nummer waar ik niet een specifieke herinnering of een verhaal aan heb.
0: Dat komt mooi uit, want anders komen we zo meteen in tijdnood.

0: Blue Monday van de New Order hier bij Radio Aalsmeer. De top 10 van Regio van der Drift. Ja, nee, niet van de drift moet ik zeggen.
1: Van der Drift.
0: Oh, het is wel
1: ja,
0: der Drift.
1: Zeker, ja.
0: Oh, dan zeg ik het zomaar in één keer. Goed ook. Mogelijk. Regio, we gaan naar de laatste twee nummers van vanavond. Ja, dat zijn wel hele bijzondere. Dat zijn allereerst Fun met Happy Station. Of andersom. Ja. Ik weet het eigenlijk niet eens, want ik heb het idee dat ik een nummer helemaal niet kan.
1: Oh, nou, het is het nummer Happy Station van Fun Fun.
0: Oké, nou dan zijn we daar. Maar hoe ben je hier aan gekomen?
1: Ja, ik denk dat dit wel ook een van de favoriete nummers is van mijn vader. Dus deze staat ook weer een beetje in het lijstje van toen we vroeger op autovakantie gingen. Toen werd deze heel hard meegezongen. Ja. De radio moest altijd harder als deze.
0: Waar gingen jullie vroeger op vakantie met de auto?
1: Ja, best wel veel. Sowieso in de winter eigenlijk altijd naar Oostenrijk.
0: Ja.
1: En in de zomer Frankrijk, Spanje, Italië. Dus dat was altijd wel even een stukje karren.
0: Even een stukje toeren. Maar dan kom je aan 3:15. Heb je niet genoeg natuurlijk.
1: Nee, maar volgens mij het originele nummer is echt best wel lang van deze.
0: Klopt, dit is ook de radio edit. Ja. Die heb ik opgezocht. Want ik denk, anders dan zijn we wel heel druk in de weer. Maar dat maakt niet uit. Happy Station. Ja. We gaan er gewoon eens even lekker naar luisteren. Want we moeten zometeen natuurlijk wel naar het meest belangrijke nummer van vanavond.
1: En absoluut.
0: Daar wachten we zometeen op. Dus gaan we nu even naar Fun Fun. En waarom zegt meneer, ik doe het niet?

0: En dat was hem. Happy Station. Ja, fun, fun, fun. Nee, fun, fun moet ik zeggen. We gaan naar de laatste plaat van vanavond. Dat is ja, in mijn ogen voor jou een hele belangrijke.
1: Ja, dat klopt.
0: En waarom is dat voor jou een hele belangrijke? Zonder de titel te noemen.
1: Nou ja, wellicht heb je aan al mijn herinneringen aan de nummers al een beetje gemerkt dat ik best wel een familiemens ben.
0: Ja.
1: En hier hangt ook wel een familie herinnering aan. En ik denk al bijna 10 jaar geleden was mijn het aannemersbedrijf van onder andere mijn vader hoofdsponsor van Vuur en Licht op het Water.
0: Ja.
1: En toen mochten wij, toen kreeg mijn vader heel veel kaarten om bij het feestje bij de Watertoren te staan.
0: Ja.
1: En toen zijn we eigenlijk met de hele familie, inclusief mijn opa en oma, dus de ouders van mijn vader, hebben we daar gestaan. En toen hebben we op dit nummer met z'n allen op het podium staan dansen met mijn opa en oma erbij. En ja, dat was gewoon echt een heel bijzonder moment. Dus dit liedje is daarom altijd een beetje in mijn hoofd blijven hangen. Ik denk bij de hele familie wel.
0: Toch wel?
1: Ja.
0: En over welk nummer hebben we het dan?
1: Dan hebben we het over Don't Stop Believing van Journey.
0: En was dat ook een van de laatste keren dat bijvoorbeeld jouw hele familie bij elkaar was of niet?
1: Nou, dat niet per se. We zijn wel veel bij elkaar. Maar het was wel het was een heel bijzonder moment met het vuurwerk erbij en de hele sfeer bij de Watertoren. Ja, gewoon heel, heel bijzonder.
0: En dus moeten we dit nummer voor jou gaan draaien.
1: Ja.
0: Ik wens jou nog ongelooflijk veel plezier in jouw verdere carrière, zeg maar.
1: Ja, dankjewel.
0: Vooral met je nieuwe baan, want dat is wel heel spannend de komende tijd. Ook natuurlijk met je Prama-team. Misschien ga je wel weer in de prijzen vallen. Je weet het niet.
1: Ik hoop het.
0: En voor de rest kan ik alleen maar zeggen. Heel veel succes. Heel veel plezier. En hoop dat je nog een keertje, bijvoorbeeld ergens een keertje terugkomt.
1: Ja, dankjewel. Ik hoop het ook.
0: Oké. Dat was de top 10 van vanavond. Wij gaan luisteren naar het prachtige mooie laatste nummer van vanavond. Journey, Don't Stop Believing. Tot volgende week.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep als elektromonteur stage bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De derde etappe in de Vuelta is vanmiddag geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café, vertelt commentator Joris van den Berg.
2: Die bui zag je al hangen, al 2 uur voordat ze aan die klim begonnen. Donkere wolken erboven, toen kwam er wat regen, toen kwam er zware regen en dat ging over in hagel, echt van die grote ballen hagel kwamen naar beneden. Het werd koud, het werd onaangenaam, het werd ook gevaarlijk en het was gewoon niet meer te doen. En tja, einde etappe.
1: Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
3: Vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah. Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie, zegt de Amerikaanse minister van Financiën Bessent.
2: The campaign we begin today will gather force with every day that follows, and it will not end until this regime stands alone.
1: De minister spreekt van een economische D-Day. De VS en Iran zijn al bijna een half jaar in oorlog. Een politieke oplossing is na al die maanden nog steeds niet in zicht. De voormalig grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur in een pijninstallatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer, vannacht droog en weinig wind. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
3: Vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Tientallen migranten overleefden dat niet. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Omdat het kabinet geen meerderheid heeft, moet het op zoek naar steun van pro of JA21 en de SGP. Maar volgens de drie partijen maakt het kabinet geen keuzes en wil het iedereen te vriend houden. En daardoor is er nog geen brede steun. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van drie nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het Saoedische staatsinvesteringsfonds steekt 6 miljard in de parken. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. De Verenigde Staten willen Iran volledig isoleren van de wereldeconomie. Daarom komt Washington met nieuwe economische maatregelen. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Ook dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Het weer vannacht droog en weinig wind. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen overdag in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu ook via DAB+. Je vindt ons op kanaal 5A. Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het einde van de middag een dorpje ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen zijn beschadigd geraakt. In Aude, een ander departement in het zuiden van Frankrijk, gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht en besloten ze zelf te stoppen, waarna de etappe werd afgelast. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Er vielen tientallen doden. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. Ruim 3 weken na het drama lijkt de repatriëring maar niet op gang te komen. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid en Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer vannacht helder, het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep en ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de 3e etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de wielrenners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De renners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Dat leverde in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans die in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer in Nederland vannacht helder. Het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig. 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.
1: Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here you go. Freedom.

0: Dat vind je alleen
1: bij ons in Aalsmeer.
0: Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De 5-jarige Timio en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timio. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. 2 bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De voormalig grootmoeftie van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoeftie de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Het weer helder, het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.